जो आपकी जान जो जा रही है तो आप कोशिश करके उसे बस रोक लेना। Kijk niet te veel naar wat anderen doen. Kijk niet te veel naar wat anderen doen, maar neem zelf initiatief en volg je eigen pad. Jihan Sunewalo, neem zelf je initiatief en volg je eigen pad. Wees de ster in je eigen film. Wees de ster in je eigen film. Kahi karti hogi, wo aapka intezar.

इतना प्यारा वादा हमको सुनाए सुने वालों, विश्वानंद बातोंगे और सपना जी। Op deze mooie dag kan je absoluut zeggen, ik doe het lekker op het gemak, ik doe het lekker op mijn gemak. En dat mag, want het is tenslotte jouw dag.

0: हो जाने दो, प्यार को हो जाने दो। फिल्म का नाम दुश्मन और सुनाए हमको द नाइटिंगेल, लता जी और साथ दे रहे थे कुमार शानू जी। जी हाँ सुनने वालों, आप चुने हैं फावन हिंदुस्तानी रेडियो पर। आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, आपको बहुत सारा प्यार मिले और एक शुभ और मंगलमय दिवस आप सभी को पेश है।
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9736532747। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: Wingtech heeft in China een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse chipfabrikant Nexperia en een aantal bestuurders. Nexperia is een dochterbedrijf van Wingtech, maar de ondernemingen zijn sinds vorig jaar verwikkeld in een flinke ruzie over de controle van de chipmaker, waar ook een verlies mee is gemoeid van 1 miljard euro. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. En dan het weer. Ook vanavond nog een aardige tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En ook morgen een zonnig en behoorlijk warme dag. Temperaturen tussen de 24 en 30 graden.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
7: Dit is Vahon Hindustani Radio.
0: सुनने वाले प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं। कभी खुश यानी कभी खुशी कभी गम है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं बोले चूड़ियां बोले कंगना।

0: हर अफरतेंसी के लिए मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3 2 7 2 4। मेरे इन्फो radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Wingtech heeft in China een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse chipfabrikant Nexperia en een aantal bestuurders. Nexperia is een dochterbedrijf van Wingtech, maar de ondernemingen zijn sinds vorig jaar verwikkeld in een flinke ruzie over de controle van de chipmaker, waar ook een verlies mee is gemoeid van 1 miljard euro. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. En dan het weer. Ook vanavond nog een aardige tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En ook morgen een zonnig en behoorlijk warme dag. Temperaturen tussen de 24 en 30 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
7: सुनने वालों, यहाँ तक आपने सुने हैं विज्ञापन और प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाने वाले हैं। अलका याग्निक और कुमार शानू आपको सुनाने वाले हैं आपका आना दिल धड़काना फ्रॉम द मूवी कुरुक्षेत्र से आप सुनेंगे।

0: अभी आप सुन रहे थे तुनिधि बेकरारी ए मेरे सनम फ्रॉम द मूवी ब्लैकमेल से हमने पेश किए हैं। सुनने वाला समय हो गया है विज्ञापन का, चलिए मिलकर सुनते हैं विज्ञापन।
1: कातन कांतोर आनंद राम सूत वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
2: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B, Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindustani Radio,
5: Radio Faro,
6: digitale radio, wagonfm.nl.
7: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
8: Wingtech heeft in China een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse chipfabrikant Nexperia en een aantal bestuurders. Nexperia is een dochterbedrijf van Wingtech, maar de ondernemingen zijn sinds vorig jaar verwikkeld in een flinke ruzie over de controle van de chipmaker, waar ook een verlies mee is gemoeid van 1 miljard euro. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. En dan het weer. Ook vanavond nog een aardige tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En ook morgen een zonnig en behoorlijk warme dag. Temperaturen tussen de 24 en 30 graden.
7: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
9: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: सुनने वालों, यहाँ तक आपने सुने हैं विज्ञापन और प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं। फ्रॉम द मूवी टॉम डिक एंड हैरी से आप सुनेंगे एक बहुत सा सुंदर सॉन्ग है ये, चलिए मिलकर सुनते हैं। सरा साहब देखे जी, हाँ सुनने वालों, चलिए ये सॉन्ग हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। फ्रॉम द यानी फ्रॉम द मूवी टॉम डिक एंड हैरी से, चलिए मिलकर सुनते हैं।

खुशी रहती है। जरा जरा टच मी फ्रॉम द मूवी रेस से आप सुनेंगे।

0: Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: Wingtech heeft in China een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse chipfabrikant Nexperia en een aantal bestuurders. Nexperia is een dochterbedrijf van Wingtech, maar de ondernemingen zijn sinds vorig jaar verwikkeld in een flinke ruzie over de controle van de chipmaker, waar ook een verlies mee is gemoeid van 1 miljard euro. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. En dan het weer. Ook vanavond nog een aardige tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En ook morgen een zonnig en behoorlijk warme dag. Temperaturen tussen de 24 en 30 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. Aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@vahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-3652-2747 मेर इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@vahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-3652.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten nu gepresenteerd door Romeo Host.
1: Om Shanti, goedemiddag op deze mooie maandagmiddag van 18 mei 2026. Ik hoop dat u een mooi weekend heeft gehad. Hier is het nieuwsoverzicht. SEOB en IMF, Suriname nog onvoldoende voorbereid op olieinkomsten. Zowel Suriname Economic Oversight Board, de SEOB, als het Internationaal Monetair Fonds, IMF, waarschuwen dat er dringend gezorgd moet worden voor sterkere financiële instituties, striktere begrotingsdiscipline en transparanter bestuur voordat de verwachte olieinkomsten op gang komen. Volgens beide organisaties, dus de SEOB en het IMF, bestaat het risico dat toekomstige miljarden inkomsten onvoldoende duurzaam worden beheerd wanneer structurele hervormingen uitblijven. In een recent technisch assistentierapport stelt het IMF dat Suriname weliswaar belangrijke stappen heeft gezet met hervormingen van de contabiliteitswet en het sparenstabiliteitsfonds, maar dat de praktische uitvoering ernstig achterloopt. Volgens het IMF moeten belangrijke uitvoeringsbesluiten, bestuursorganen en controlemechanismen nog worden opgezet voordat het systeem effectief kan functioneren. Ook de SEOB trekt in haar nieuwste bulletin aan de bel. De organisatie waarschuwt dat Suriname nog steeds kampt met structurele overheidstekorten, een hoge schuldenlast en zwakke institutionele capaciteit. Volgens de SEOB blijft de economie bovendien te afhankelijk van de mijnbouwsector, terwijl duurzame economische diversificatie onvoldoende van de grond komt. Het IMF benadrukt dat in zijn rapport dat Suriname dringend een sterker fiscaal raamwerk nodig heeft om te voorkomen dat toekomstige olieinkomsten leiden tot overmatige staatsuitgaven, oplopende schulden en economische instabiliteit. Daarbij wordt specifiek gewezen op het belang van duidelijke begrotingsregels, transparante rapportage en onafhankelijke controle op overheidsuitgaven. Volgens het IMF moet het Spaar- en Stabilisatiefonds uiteindelijk dienen als financiële vangnet om schommelingen in olieprijzen op te vangen en toekomstige generaties te beschermen. Tegelijkertijd waarschuwt de organisatie dat het fonds alleen effectief kan functioneren wanneer strikte regels gelden voor uitgaven, schuldenbeheer en toezicht. De SEOB uit daarnaast zorgen over het stilvallen van de Anti-Money Laundering Project Implementation Unit, AML-PIU, die een belangrijke rol speelde in de nationale aanpak van witwassen en terrorismefinanciering. Volgens de organisatie kan het wegvallen van deze unit negatieve gevolgen hebben voor de internationale reputatie van Suriname, juist in een periode waarin het land zich voorbereidt op grote buitenlandse investeringen binnen de olie- en gassector. Zowel het IMF als de SEOB benadrukken dat de komende jaren cruciaal zullen zijn voor de economische toekomst van Suriname. Volgens beide instellingen moet het land voorkomen dat toekomstige olieinkomsten leiden tot herhaling van eerdere economische crisis, begrotingsproblemen en bestuurlijke instabiliteit. Tot

lopende ruzie mondt uit in schietpartij tijdens bramfietsenrace op Zusterproject. Een bramfietsenrace op het Zusterproject in het resort Geiersvliet is gisteren geëindigd in een schietincident waarbij één man gewond raakte. De politie kreeg de melding dat het slachtoffer met een schotverwonding in de buikstreek zich had aangemeld bij de spoedeisende hulp. Agenten gingen direct naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. Uit het voorlopige onderzoek blijkt dat op de locatie een bromfietsrace gaande was toen het slachtoffer oog in oog kwam te staan met de man met wie hij al langere tijd een slepende ruzie heeft. Volgens de verklaring van het slachtoffer haalde de man plotseling een vuistvuurwapen tevoorschijn en loste een schot waarbij hij in de buikstreek werd geraakt. Na het schietincident sloeg de verdachte op de vlucht. De politie heeft een onderzoek ingesteld. Tot zover een bericht uit Star News.

Zeeveld bericht voorgelezen over de SEOB, de Suriname Economic Oversight Board en het AMF. En nu komt er een apart bericht van SEOB die waarschuwt voor overheidstekorten en verzwakking anti-witwasaanpak. De Suriname Economic Oversight Board, SEOB, waarschuwt in haar nieuwste economisch bulletin dat het land nog steeds kampt met ernstige structurele kwetsbaarheden binnen de economie en het overheidsapparaat. Vooral de aanhoudende overheidstekorten, de hoge staatsschuld en het wegvallen van belangrijke instituten binnen de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering baren de organisatie SEOB grote zorgen. In het 28e SEOB-bulletin wordt benadrukt dat de financiële positie van de overheid precair blijft. De primaire rekening van de overheid noteerde in november 2025 opnieuw een tekort van 511,6 miljoen SRD, terwijl de totale staatsschuld nog steeds neerkomt op bijna 119% van het bruto binnenlands product. Daarmee ligt Suriname ruim boven internationaal aanvaarde normen van schuldenlast. De SEOB stelt dat de economie ondanks enkele positieve ontwikkelingen nog steeds bijzonder kwetsbaar blijft voor externe schokken, inflatiedruk en begrotingsproblemen. Volgens de organisatie blijft de economische structuur bovendien te afhankelijk van de mijnbouwsector. Bijzonder zorgwekkend noemt de SEOB het stopzetten van de werkzaamheden van de Anti-Money Laundering Project Implementation Unit, AMLPIU, die volgens de organisatie een cruciale rol speelde binnen de nationale aanpak van witwassen en terrorismefinanciering. De AMLPIU werkte nauw samen met nationale en internationale instanties en leverde volgens de SEOB een belangrijke bijdrage aan het voorkomen dat Suriname door de Caribbean Financial Action Task Force, de CFATF, op een zwarte lijst zou worden geplaatst. Sinds juli 2025 zouden de werkzaamheden van de unit echter zijn stopgezet en zouden belangrijke overlegstructuren nauwelijks nog functioneren. Volgens de SEOB komt deze ontwikkeling op een uiterst gevoelig moment, omdat Suriname zich momenteel voorbereidt op een nieuwe evaluatieronde van de CFATF in 2026 en 2027. Tijdens de evaluatie zal vooral worden gekeken naar de daadwerkelijke handhaving van anti-witwaswetgeving en de effectiviteit van het Surinaamse controlesysteem. De organisatie waarschuwt dat het wegvallen van de AMLPIU en de verminderde activiteit van andere coördinerende instanties de voortgang van noodzakelijke hervormingen ernstig kunnen bemoeilijken. Volgens de SEOB is een goed functionerend interinstitutioneel platform essentieel om internationale compliance standaarden te blijven naleven. Daarnaast wordt de overheid opgeroepen tot strengere fiscale discipline, meer transparantie binnen het financieel beleid en verdere versterking van belangrijke staatsinstituten. Ook bij de SEOB voor betere belastinginning, structurele economische diversificatie en een duidelijke lange termijn beleid met het oog op toekomstige olieinkomsten. Volgens de SEOB zullen vooral de komende jaren bepalend zijn voor de financiële stabiliteit van Suriname. Zonder structurele hervormingen en sterke instituties bestaat volgens de organisatie het risico dat macro-economische problemen zich opnieuw zullen verdiepen. Tot zover een bericht uit Staan is mijn commentaar hierbij. Mevrouw Simons, de voorzitter van de NDP, de Nationale Dode Partij. De voorzitter van de partij, wiens ex-voorzitter zoveel moorden heeft gepleegd, 20 jaar veroordeeld wegens dood en op de vlucht is overleden. De voorzitter van de zogenaamde anti-witwaspartij, die had toch beloofd het anders te doen. Ze zou het heel anders doen dan oud-president, de overleden president Santokki. Ze zou met duidelijkheid komen, toch? Mevrouw Simons, bij duidelijkheid dan. Dus één pot nat. Hij doet het erger, veel erger dan president Santokki.
president Santokki is nog aan de leidraad van de IMF gelopen. Heeft de zaken gedaan zoals ze moesten worden gedaan. Het land in goede financiële positie gebracht. Al voelde het volk het behoorlijk hard aan. Maar het moest om de zaak op te ruimen. Santokki de zaak opgeruimd. Dan komt er een NDP onder leiding van de tot 20 jaar. Onder leiding van de opvolger van de tot 20 jaar veroordeelde. En inmiddels op de vlucht overleden. Moordenaar Desilane Boutse, mevrouw Simons. Die de zaak weer in de soep draait. En dan voelt ze SEOB een waarschuw. Een waarschuw. Een taalwaarschuw. Maar ja, wat wil je? De wanpartij tikt macht die. Die Nyamoni, dan zullen ze doorgaan met Nyamoni. Al wat ze beloven. Mevrouw Simons, onder jouw leiding, Moni en Yang. Tot zover. Om dit te staan nieuws voorzien van mijn commentaar.

dann folgte ein gesundes Stück von der Hand von John Michigan. De regering Simons is bijna een jaar in dienst van Suriname en de opstapeling van problemen begint een beeld te schetsen van wat Suriname de komende periode te wachten staat. Het is geen positief beeld in één jaar tijd zijn er veel zaken misgegaan. Het lijkt alsof de regering onvoldoende grip heeft op bestuurlijke aangelegenheden. We vervallen van het ene naar het andere geval van mismanagement, bestuurlijke wanorde en corruptie. Het lijkt wel een brand die maar niet geblust kan worden. De meest curieuze brand was rond de adviseur van de minister van Justitie en Politie. De minister heeft in de media tot ieders verrassing aangekondigd dat de heer Mixon een onbezorgde informele adviseur van het ministerie van Justitie en Politie is. Voor de minister was het belangrijk om te benadrukken dat de heer Mixon geen ambtenaar is en dus niet betaald wordt door de overheid. De belangrijkste verdediging van zijn positie is dus dat de Surinaamse belastingbetaler niet hoeft te vrezen omdat deze meneer niet door de overheid wordt betaald. Na het horen van de argumentatie wist ik niet of ik moest lachen of huilen. Vooraf wil ik even kijken naar het profiel van een adviseur. Wie is een adviseur? Adviseur is iemand met een zekere deskundigheid die iets binnen een organisatie probeert te veranderen of te verbeteren, zonder dat hij over directe macht of middelen beschikt. Dat wordt omschreven in het boek van de hand van Grit R. en Gersma M. 2015. In dit geval zal betrokkenen over een zekere deskundigheid moeten beschikken die van belang kan zijn om het ministerie van Justitie en Politie te verbeteren. Op 8 oktober 2022 werd de heer Mixon gearresteerd. De adviseur van de minister van Justitie en Politie werd op 8 oktober 2022 gearresteerd door het Justitieel Interventieteam JIT. Volgens de afdeling Public Relations van het KPS hield de zaak verband met het gebruik van vervalste documenten. Eerder in december 2021 was betrokkenen al opgepakt en verhoord door het Justitieel Interventieteam, het JIT, in verband met inbeslagname van een voertuig en een grootschalige drugshandel. In januari werd betrokkenen uiteindelijk vrijgesproken van deze beschuldigingen omdat er onvoldoende bewijs was voor de aantijgingen. Desalniettemin vraag ik mij af welke deskundigheid de heer Mixon heeft om de minister van Justitie en Politie te adviseren. Het gaat hier niet om het ministerie van Sport of Landbouw, maar om het ministerie dat erop moet toezien dat Surinaamse burgers zich aan de wet houden. Hoe kan een gewezen verdachte van strafbare feiten de minister hierover informeel adviseren? Het argument van de minister dat de adviseur onbezorgd is, vormt juist het grootste risico. Een informele adviseur heeft geen ambtelijke status, legt geen ambtslid af en heeft geen veiligheidsonderzoek ondergaan om met staatsgeheimen om te gaan. Dit kan leiden tot belangenverstrengeling of het onbedoeld leggen van gevoelige informatie. Dit is de grootste blunder van deze minister, minister Manorat van Justitie en Politie, en dus ook van de regering. Tot mijn grote verbazing greep de president niet in. Het parlement heeft de minister met krachtige bewoordingen flink onder druk gezet om uitleg te geven over deze functie. Dat was in deze zaak een groot lichtpunt. De druk kwam vanuit het hele parlement, zowel van de oppositie als van de coalitie. Er is werk aan de winkel voor deze regering. Ik hoop niet dat dit een trend wordt binnen de regering. Als dit een trend wordt, dan assisteem Kinky voor True. Assisteem Comoro erg. Een ingezonden stuk van de hand van John Michigan. En hij heeft gelijk, assisteem Comoro erg. Assisteem Kinky voor True. Maar ja, hij heeft gelijk. Ik geef mevrouw Simons gelijk. Abis change your systeem toch. Dus wat wil je? Change your systeem. Minister benoemen een criminele, een justitiële criminele. Een financiële crimineel. Benoemt de minister van Justitie en Politie tot adviseur. Het moet niet gekker worden in het land. Maar ja, wat verwacht je in een land onder leiding van de NDP-voorzitter, mevrouw Simons, die nooit en ten nimmer excuses heeft aangeboden voor de coup gepleegd door haar baas, haar voorganger, de inmiddels op de vlucht overleden tot 20 jaar veroordeelde Desi Delano, moordenaar Desi Delano.

Hofstad bespreekt economische samenwerking met de Venezolaanse leiding. Minister van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking, Melvin Bouva, heeft tijdens een werkbezoek aan Venezuela overleg gevoerd met waarnemend president Delcy Rodriguez over de verdere versterking van de diplomatieke en economische samenwerking tussen beide landen. Tijdens de ontmoeting in Caracas werd gesproken over intensievere samenwerking op strategische gebieden zoals energie, landbouw, visserij, toerisme, educatie en ontwikkeling van expertise binnen de olie- en gassector. Het bezoek van minister Bouva vond plaats op uitnodiging van zijn Venezolaanse ambtgenoot en stond in het teken van regionale integratie en versterking van de zogenoemde Zuid-Zuid-samenwerking. Volgens beide delegaties markeert de ontmoeting een belangrijk moment in de verdere verdieping van de bilaterale betrekkingen tussen Suriname en Venezuela. Daarbij spraken beide landen de bereidheid uit om bestaande samenwerkingsverbanden verder uit te bouwen en gezamenlijk te werken aan projecten van wederzijds belang. Tijdens de gesprekken werd ook stilgestaan bij het belang van economische ontwikkeling, handel en regionale stabiliteit. Daarnaast benadrukten beide partijen de noodzaak van duurzame samenwerking binnen het Caribisch gebied en het Amazonegebied. Bouva onderstreepte tijdens het overleg de bereidheid van Suriname om de samenwerking met Venezuela verder te versterken en concrete afspraken te maken die bijdragen aan economische groei, regionale integratie en duurzame diplomatieke relaties.

Lange rijen bij beveiligingscontrole Schiphol. Luchthaven zet extra personeel in. Schiphol waarschuwt vandaag maandag voor lange rijen bij de beveiliging. Het is dezelfde dag dat de opzet van de beveiliging op de luchthaven is aangepast. Het vliegveld heeft besloten extra kantoorpersoneel in te zetten. Ook wordt water uitgedeeld aan de wachtenden. Hoe lang de rijen precies zijn, kan een woordvoerder van Schiphol niet aangeven. Het is druk en de wachttijd bij de beveiligingscontrole is op dit moment langer dan gebruikelijk. En op dit moment wordt bedoeld ongeveer 3:30. Langer dan gebruikelijk, zegt ze wel in reactie op een bericht van de Telegraaf. Daarin hebben reizigers het over een wachttijd van meer dan een uur. De passagiers en handbagagecontroles op Schiphol zijn sinds vandaag achter de schermen flink veranderd. In plaats van 5 beveiligingsbedrijven die telkens een periode van 5 jaar actief zijn, blijven er de komende 10 jaar 3 over. Securitas en Trigon, Schiphol wordt voor 25% mede-eigenaar. De verandering is het gevolg van de wachtrij-chaos die Schiphol in 2022 enige tijd in zijn greep hield. Door een tekort aan beveiligers vanwege inschattingsfouten bij Schiphol en de betrokken beveiligingsbedrijven stonden tot ver buiten de terminals rijen met reizigers. Om herhaling te voorkomen sloten de luchthaven en de vakbonden een convenant, onder meer met de afspraak dat de aanbesteding van de beveiligingszaken op de schop zou gaan. Tot zover een bericht uit het Algemeen Dagblad.

Virusboot Hondjes maakte van de Rotterdamse haven maandag vandaag dus even wereldnieuws. Honderden journalisten uit binnen- en buitenland verzamelden zich in Rozenburg voor de aankomst van het schip. Zelfs Chinese verslaggevers waren uitgerukt. Het is allemaal goed voorbereid. Het is dringend geblazen aan de stuurboordzijde van de Zilvermeeuw als de Hondjes langzaam aanmeert aan de Kalandsteiger in Rozenburg. Tientallen cameraploegen willen het beste shot van het schip met op de achtergrond de 23 tijdelijke wooncontainers voor de bemanning. De komende 4 weken is dit geïmproviseerde mini-dorpje de thuisbasis voor de overwegend Filipijnse crew van de Hondjes. Nadat de passagiers in Tenerife van boord waren gegaan, brachten 25 bemanningsleden het schip naar Nederland. Aan boord is ook het lichaam van de overleden Duitse passagier. Ze wordt in Nederland gecremeerd. Toen bekend werd dat Rotterdam als quarantainehaven was aangewezen, bleef de telefoon rinkelen bij het havenbedrijf. Al weken berichten internationale media over de Hondjes, waar de Andes variant van het Hantavirus 3 dodelijke slachtoffers maakte. Voorlichters kregen vragen uit alle windstreken, van Duitse kranten en Amerikaanse televisiezenders tot Aziatische persbureaus. Journalisten uit de hele wereld reizen de afgelopen dagen naar de havens om verslag te doen van de aankomst. In aanloop naar het moment wilden ze van alles weten. Wanneer arriveert het schip en waar komt het te liggen? Maar ook waar kunnen we parkeren en mogen we droombeelden maken? Britse journalisten vroegen zelfs of ze een rondleiding om de Hondjes konden krijgen. Burgemeester, om de massale belangstelling in goede banen te leiden, regelde het havenbedrijf een partyboot met genoeg plek voor alle verslaggevers. Het schip bracht hen vanuit Hoek van Holland naar de Kalandsteiger, waar de Hondjes maandagochtend rond 10:30 arriveerden. Burgemeester Carola Schouten keek vanaf de wal toe. Liang Sung en zijn cameraman van de staatszender CCTV, naar eigen zeggen goed voor 1 miljard kijkers, zijn ook aan boord van de Zilvermeeuw. We willen weten hoe de Nederlandse overheid met deze situatie omgaat en zijn benieuwd of er met COVID in het achterhoofd onrust is. Het lijkt allemaal erg goed voorbereid en van onrust lijkt, net als in China, geen sprake. Het is ook een heel ander virus dan COVID. Het havenbedrijf en de GGD proberen het gedwongen verblijf op de landtong zo aangenaam mogelijk te maken. De zeelieden beschikken over een wasmachine, kookgelegenheid en een lunchset, zodat ze de komende dagen van de zon kunnen genieten. Via Starlink, het satellietsysteem van Elon Musk, hebben ze internetverbinding. Zo kunnen ze bijvoorbeeld videobellen met de thuisfront, maar ook met GGD-artsen die hun fysieke en mentale toestand voortdurend monitoren. De opvarenden hebben het virus niet onder de leden, maar uit voorzorg heeft de GGD naast de wooncontainers een teststraat ingericht. Het virus lijkt verbannen van het schip, maar om te voorkomen dat het tijdens de eerstvolgende tocht weer fout gaat, worden de Hondjes van onder tot boven gedesinfecteerd. Een bedrijf uit Werkendam neemt die klus voor zijn rekening. Medewerkers reinigen hutten, gangen, relingen en technische ruimtes grondig. De operatie duurt vermoedelijk 4 dagen. Pas daarna mag het expeditieschip weer de zee op. Tot zover een bericht uit het algemeen dagblad.

Tijdens zijn recente officiële bezoek aan Nederland heeft de Indiase premier Narendra Modi inderdaad aangekondigd dat de OCI-kaart, de Overseas Citizenship of India, wordt uitgebreid tot de zesde generatie. Deze belofte, die eerder al werd gedaan aan de Surinaamse Hindoestaanse diaspora in onder andere Trinidad en Tobago, heeft betrekking op het volgende. De OCI houdt in, geeft personen van Indiase afkomst, diaspora, recht op meervoudig visumvrij reizen naar en verblijven in India. Daarnaast geeft de kaart bepaalde economische en financiële privileges in India. En ook, heb ik begrepen, is deze status geldig voor niet-Indiërs getrouwd met Indiërs. Dus voor bijvoorbeeld, ik zou een Indiase vrouw getrouwd hebben, of een Surinaamse Hindoestaanse vrouw getrouwd hebben, dan geldt de OCI-status ook voor mij. Ik als niet-Indiër heb dan ook recht op die status. Dat is prachtig. Dat is onder andere voortgekomen uit het bezoek van de premier van India, Modi, aan Nederland. Tot zover.

Simons wil woningprijzen voor oliehoos afremmen met huisvestingsplan. De regering wil voorkomen dat gewone burgers straks geen huis of perceel meer kunnen betalen door de verwachte groei van de olie- en gassector. President Jennifer Simons zegt dat juist daarom haast wordt gemaakt met het huisvestingsplan dat volgens haar binnen 2 weken naar de Nationale Assemblee kan worden gestuurd. Volgens het staatshoofd is het plan al gereed, maar moet het nog worden goedgekeurd door de ministerraad. Daarna wordt het document aangeboden aan het parlement. Simons zei dit op vrijdag 15 mei, jongstleden, in gesprek met presidentieel woordvoerder Roberto Lindveld, meldt de communicatiedienst Suriname. Kijk, als het bericht doorgaat. De president wijst erop dat in andere olieproducerende landen de prijzen van grond en huizen sterk zijn gestegen. Suriname wil volgens haar niet wachten tot het moment waarop de gemiddelde burger geen woning meer kan kopen of huren. Daarom is het kabinet alvast begonnen met voorbereidingen, ook al zijn de formele stappen nog niet volledig afgerond. Een belangrijk onderdeel van het plan is de betaalbare financiering via het woningbouwfonds. Daarmee moeten mensen in aanmerking kunnen komen voor een lagere hypotheek met een lange looptijd. Volgens Simons moet woningbezit hierdoor beter bereikbaar worden voor mensen met een lager inkomen. Om de kosten, om de kosten te drukken, wil de overheid ervoor zorgen dat bouwprojecten compleet worden opgeleverd met infrastructuur, afwatering, stroom en water. Burgers zouden alleen voor het huis betalen. De woningen zelf worden gebouwd door private bedrijven, maar die moeten rekening houden met de bedragen die binnen het fonds beschikbaar zijn. Voor mensen die geen woning kunnen kopen, wil de regering ook huur mogelijk maken. Daarvoor moet regelgeving worden voorbereid. Simons beschouwt dit jaar als de startfase van het huisvestingsplan en benadrukt dat het om een doorlopend proces gaat, waarbij volgend jaar opnieuw geld voor huisvesting beschikbaar moet komen. Het bericht gaat verder. De regering kijkt ook naar mensen die in het verleden percelen kregen binnen bepaalde projecten, maar nog met onduidelijkheden zitten. Een speciaal coördinatieteam moet onderzoeken wat er bij die projecten misloopt. Daarna wordt een inventarisatie gemaakt om te bepalen hoe deze problemen kunnen worden opgelost. Tot zover een bericht uit waterkant.nl.

Radio zegt, jongeren vertrekken omdat ze hier geen toekomst zien. VHP'er Johnny Castillo is afgelopen week formeel toegelaten als lid van de Nationale Assemblée Suriname DNA. Zijn geloofsbrieven zijn onderzocht en goed bevonden. Hij, Castillo, neemt de plaats in van de overleden Janica Prasad Santokhi. Ik kom niet met grote beloftes die ik niet kan waarmaken. Dat heeft Suriname al genoeg meegemaakt. Mooie woorden tijdens de verkiezingen en daarna stilte. Ik kies voor een andere weg. Wat ik wel meeneem is een eerlijk beeld van wat er speelt. Mensen die elke maand harder werken, maar minder onderhouden. Ja, dat is het. Mensen dus die harder werken, maar minder overhouden. Jongeren die opgeleid zijn, maar vertrekken omdat ze hier geen toekomst zien. Ouderen die daar levenslang werken, nauwelijks kunnen rondkomen. Ondernemers die willen bouwen, maar vastlopen in bureaucratie en onzekerheid. Dat is de realiteit van veel Surinamers en wij als assemblee kunnen die realiteit niet langer negeren. Het volk kijkt en rekent op ons, zei de nieuwbakken parlementariër in zijn toespraak. De politicus die uit het district Komwijnen komt, merkte op het vertrouwen dat in hem is gesteld door de personen die op hem hebben gestemd, niet te zullen beschamen. Volgens de politicus heeft Suriname mensen nodig die durven kiezen voor het volk, ook als het politiek ongemakkelijk is. Dat zal hij elke dag als DNA-lid bewijzen. Dat zal Sergio Castillo dus elke dag als DNA-lid bewijzen. We zijn benieuwd. Met de toelating van Castillo, die bij de afgelopen verkiezingen 967 stemmen kreeg, telt het parlement weer 51 leden. Parlementsvoorzitter Ashwin Nadin en diverse fractieleiders hebben het nieuwe lid verwelkomd en hem ondersteuning beloofd, waar nodig. NDP-fractieleider Rabin Parmisser merkte op dat gezien Castillo de plaats inneemt van Santokhi, er op hem ook direct een grote verantwoordelijkheid rust. Ook is het district Komwijnen hiermee op volle sterkte, aangezien dit district nu 5 volksvertegenwoordigers telt in de Nationale Assemblee, de DNA. Tot zover een bericht uit Waterknie. U bent leerkracht van huis uit, een sociaal bewogen persoon en uw lijfspreuk is: we moeten niet te veel babbelen, maar hard werken, sparen en noem maar op. We zullen u volgen langs die lijnen tijdens de debatten, aldus Parmisser. VHP-fractieleider Assis Kumar Gayadin merkte op dat met de toelating van Castillo de VHP wederom de grootste politieke organisatie met Surinamers van Javaanse afkomst blijkt te zijn. Dat geeft aan dat er gekozen is voor de beste keuze als politieke partij. Castillo heeft gekozen voor een partij die gaat voor een sterke rechtsstaat, democratie en ontwikkeling voor de samenleving. Aldus Gayadin. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

Jan Biel verwacht geen oplossing huisvestingsprobleem. Want, zegt hij, meeste mensen in de regering zijn personen die appartementen verhuren. Volgens ABOP ondervoorzitter Madinus Kambiel zijn de meeste mensen in de regering van Suriname personen die appartementen verhuren. Vandaar dat hij niet verwacht dat er een wet zal komen om het huisvestingsprobleem in het land op te lossen. Niemand durft het te doen. De meeste mensen in de regering zijn mensen die altijd een appartement hebben om te verhuren. Daarom noem ik een wet voor Ossobouw, zei Kambiel op DTV Express. Het huisvestingsprobleem in Suriname is al decennia lang een ernstig maatschappelijk vraagstuk waarvoor tot op heden geen duurzame oplossing is gevonden. Opeenvolgende regeringen hebben door de jaren heen beloofd dit probleem aan te pakken en kwamen met uiteenlopende plannen. Maar betaalbare en degelijke huisvesting blijft voor vooral sociaal zwakkeren en landskansarmen nog altijd buiten bereik. Aan de andere kant zijn de woninghuurprijzen in Suriname de afgelopen jaren schrikbarend gestegen. Veel verhuurders eisen huur in US dollars of euro's, wat voor de meeste Surinamers onbetaalbaar is gezien de lage lonen in SRD's. Dit dwingt mensen om buiten hun budget te huren of met meerdere gezinnen in één huis te wonen. Opvallend zijn de appartementen die nu in veel buurten worden opgezet en vooral populair zijn bij buitenlanders als Cubanen, Brazilianen en Venezolanen. Kambiel, kijk wat Kambiel doet hoor, want het valt hier uit. Kambiel stelt dat het huisvestingsplan van de regering Simons Rusland slechts een wens is van president Jennifer Simons en dat hij nog niet concreet heeft gehoord hoe dit in de praktijk zal werken. Hij stoort zich er wel aan dat terwijl de samenleving de volle pond voor alle verhogingen moet betalen, ministers bijvoorbeeld gratis beschikking hebben over een woning, auto, brandstof, beveiliging en nutsvoorzieningen. De politicus benadrukt dat hij hiermee niet aangeeft dat alle personen die in de regering zitten mensen zijn met veegeld. Er zijn ook personen die langer dan 5 jaar niet de gelegenheid hebben gehad om overheidsgeld naar zich toe te trekken en nu volop alles grijpen. Daarom vervoeren, want als de man gepinaard heeft en een gelegenheid krijgt, wil hij dan ook geld hebben. Dan proberen ze allebei op manieren om aan geld te komen. Aldus de A-bobber, Kambiel.

dat was een bericht uit waterkant.net met meneer Kambiel. Maar ik vind het vreemd, want meneer Kambiel is aapopper. Zijn partij aapop zit in de regering. Waarom pak je dan niet daaraan? Waarom begin je niet dat je, laat je je partij het aanpakken, meneer Kambiel? Dus dat is zo. Klets je klets, meneer Kambiel. Tot zover. Dus het bericht uit waterkant.net. Ruimte Koel zegt, wij eisen rectificatie van minister Tsang. Parlementariër Kishan Ruimte Koel eist samen met buurtbewoners van Klevia een rectificatie van OWRO-minister Steven Tsang. Bewoners van Klevia grepen volgens Tsang vorige week zelf in toen een sluisdeur niet op tijd werd geopend en de buurt dreigde onder te lopen. Volgens de minister leidde die actie echter tot extra schade omdat het slot en het daken van de sluis kapot gingen. Ruimte Koel, zelf ook bewoner van Klevia, stelt dat Tsang onwaarheden verkondigt, aangezien de winstman tijdens deze actie ook op locatie is geweest en daar niks hierover heeft gezegd. Hij vraagt zich af waarom de minister voor zo'n pad heeft gekozen, terwijl er juist heel goed en rustig is gewerkt. Met hem is gesproken tijdens het feit toen de bewoners zogenaamd zouden ingrijpen. De sluiswachter heeft de deur nog dicht en weer opengemaakt. En toen vonden ze dat het kapot is. En dan komt de minister de buurtbewoners beschuldigen. Die sluis moet helemaal opengaan, wil je voldoende volume afvoeren. Dus het vertrouwen in de minister is weggevaagd hierdoor. En wij eisen dat er rectificatie komt. De hele buurt eist rectificatie, zei Ruimte Koel op TBN. De handelingen van de buurtbewoners zijn bovendien allemaal op video vastgelegd, waardoor er ook voldoende bewijsmateriaal is om het tegendeel te bewijzen. Verder kan ook worden aangetoond dat er wel degelijk gebeld is naar de verschillende relevante instanties en hoe lang het allemaal heeft geduurd. Het klopt dus ook helemaal niet dat de mensen geen 5 minuten konden wachten, zoals door Tsang wordt beweerd. Foei, foei, minister Tsang, foei, foei, zijn je door. Meneer Tsang, het kan toch niet dat je zo liegt voor de hele wereld. Volgens de politicus is menselijk falen de reden geweest dat Klevia onder water is gelopen en de buurtbewoners zelf moesten ingrijpen. Hij zelf, de politicus, had een week eerder reeds in het parlement erop gewezen dat sluiswachters in beraad waren en werkzaamheden niet volledig zouden uitvoeren. Helaas heeft de regering toen niets gedaan, maar pas na de hevige regenval van vorige week. Klevia is eigenlijk niet getroffen door hevige regenval, maar door mensen die hun verantwoordelijkheid niet nemen. Het kwam doordat sluisbeheerders de sluis gewoon niet gingen openmaken of dat maar slechts voor een uurtje deden, terwijl je per dag minimaal 8 uren kan openen, stelde hij. De VAP'er stelt dat buurtbewoners op zondag 10 mei jongsteden weer bij de sluis zijn gaan oriënteren, waar bleek dat deze nog steeds niet open was. Na continu zonder resultaat te hebben gebeld, is uiteindelijk besloten om het slot van het sluis te breken en de sluis zelf open te trekken. En is daarbij wel een ander slot gekocht. Opvallend was wel dat bij omhoog trekken gebleken is dat die taken het al niet goed deed. Na heel veel moeite is dat wel gelukt. Uiteindelijk kwam de sluiswachter later op locatie, waarna een hele discussie ontstond en de sluiswachter zelf begon uit te schelden. Uiteindelijk kwam Tsang op locatie en werden afspraken gemaakt. De volgende dag bleek weer dat de sluis niet open was. Tot zover een bericht uit Waterkant.

En nu ga ik naar het einde van de... van het nieuws. Met de koersen. Even kijken als ik ze kan vinden. De koersen van vandaag. Maandag 18 mei. Even kijken hoor. Het is moeilijk te gaan, maar ik hoop ze toch te vinden. Ja, ze zijn binnen. De koersen van maandag 18 mei. 10 uur 's ochtends Suriname tijd, 3 uur 's middags Nederlandse tijd. Als je een US dollar verkoopt aan de Centrale Bank van Suriname, dus TUCHAR van US dollar, Gona Mama Panjifusalang, dan krijg je de 36,955 SD voor terug. Als je een US dollar verkoopt aan de Centrale Bank van Suriname, krijg je 36,955 SD voor terug. Wil je een US dollar kopen, moet je 37,50 SD neertellen. Een US dollar kopen, buy one Yankee dollar, dan Mama Bani, moet je neerstorten, moet je neerleggen, 37,50 SD. Als je euro inlevert, verkoop aan de Centrale Bank van Suriname, krijg je de 43,059 SD voor terug. Als je euro koopt, Taiwan Baiwan, Europees money, dan moet je bij 43,766 SD. Dus een euro kopen, moet je neertellen, 43,766 SD. Makkelijk gezegd, 100 US dollars kopen moet je neertellen, 3750 SD, 3750 SD. Wil je 100 US dollars kopen, wil je 100 euro kopen, moet je neerleggen, 4376,60 SD. Wil je 100 euro kopen, moet je neertellen, 4376,60 SD. Tot zover het nieuwsoverzicht van vandaag, maandag 18 mei. Ik heb prachtige technische assistentie gehad van Rajis. Rajis, dankjewel. Ik zou zeggen, ga genieten van de dag. Brasse dinsdag, we meet woensdag.

0: zien. Bij Vahon Hindustani Radio. Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: अदवकात कंतोर आनंद राम सूद वकालत का काम करता है जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है
2: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde algemene rechtspraktijk hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken bestuursrecht en strafrecht personen en familierecht zoals echtscheiding alimentatiezaken omgangsregelingen ouderschap en erkenning jeugdrecht met volgende gebieden jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Wingtech heeft in China een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse chipfabrikant Nexperia en een aantal bestuurders. Nexperia is een dochterbedrijf van Wingtech, maar de ondernemingen zijn sinds vorig jaar verwikkeld in een flinke ruzie over de controle van de chipmaker, waar ook een verlies mee is gemoeid van 1 miljard euro. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. En dan het weer. Ook vanavond nog een aardige tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En ook morgen een zonnig en behoorlijk warme dag. Temperaturen tussen de 24 en 30 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.

0: Ja, beste luisteraars.
1: De beste Bollywood-hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
2: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: Wingtech heeft in China een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse chipfabrikant Nexperia en een aantal bestuurders. Nexperia is een dochterbedrijf van Wingtech, maar de ondernemingen zijn sinds vorig jaar verwikkeld in een flinke ruzie over de controle van de chipmaker, waar ook een verlies mee is gemoeid van 1 miljard euro. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. En dan het weer. Ook vanavond nog een aardige tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En ook morgen een zonnig en behoorlijk warme dag. Temperaturen tussen de 24 en 30 graden.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
0: Ja, beste luisteraars. Goedemiddag. Sunewalisajino. Namaskar. Ram Ram. Welkom en wat fijn dat u luistert. Ik ben Rosita Girja Singh en vandaag presenteer ik weer Primetime Rani Kikahani op Vahon Hindustani Radio. Een programma dat het licht nog meer laat schijnen. En hè, vrouwen en hun verhalen. Maar ik begin vandaag met een heel bijzonder gesprek. Ik ga zo meteen in gesprek met de heer Kanhai. Sommigen van jullie kennen hem misschien van de wandelingen. Maar deze man is veelzijdig en verbindt dagelijks mensen met elkaar. Of het nu op zijn werk is bij het Nationaal Archief of tijdens zijn vele activiteiten die hij samen met anderen organiseert. Hij verbindt mensen, brengt mensen letterlijk en figuurlijk bij elkaar en in beweging. Dit is een centrale thema in alles wat hij doet. Ik ken hem als een vriendelijke man die mensen in beweging brengt, en dat doet hij niet alleen in Den Haag, maar ook landelijk en zelfs in het buitenland, zoals in Suriname. Hij heeft een heel groot netwerk, is bescheiden en mensen zijn dol op hem. Zoals ik al zei, is bewegen een centrale thema bij hem en is ook houdt ons ook gezond en fit. En hij wil van zijn passie zijn beroep maken. En daarom ga ik graag met hem in gesprek hierover. Dacht meneer Kanhai, welkom.
7: Dag lieve mevrouw Rosita en dag lieve luisteraars.
0: Hallo, welkom in de uitzending bij een Vahon Hindustani Radio. Hoe gaat het met u?
7: Gaat goed, ja. Ik ben altijd opgewekt en positief en altijd bezig.
0: Ja. Ja, zo kennen wij u ook, hè? En voor de, zo ken ik u. En voor de luisteraars die u nog niet kennen, kunt u zich voorstellen aan hen?
7: Ja, mijn naam is Frank Kanhai. 19 februari, dus over een paar dagen, word ik 63 jaar jong.
8: Mm-hmm.
7: En ik ben in Paramaribo geboren, in de Anniestraat. Ik ben in 75 als 12-jarige jongetje naar Nederland gekomen. Door het spreidingsbeleid ben ik terechtgekomen in Friesland. En in 88 ben ik bij het Nationaal Archief komen werken als vrijwilliger.
8: Mm-hmm.
7: En dat doe ik nu bijna 38 jaar. Dat is mijn beroep.
8: Jeetje, dat is lang, hè? En ja, heel veel mensen kennen u, hè, van het wandelen. Wat heeft u ooit bewogen om te gaan wandelen?
7: Nou, ik zeg altijd tegen mijn mensen, van onder de tropenzon liep ik hand in hand met mijn moeder, omdat mijn moeder niet de mogelijkheid had in Suriname om een auto te bezitten.
8: Mm-hmm.
7: Dus wij deden dat wandelend overal. En toen wij in Friesland kwamen, zoals je weet, daar rijden geen trams en is moeilijk om naar school te gaan. Dus ik deed dat wandelend. En ik ben daarvan gaan houden. En ik heb gezien, toen ik met mijn moeder liep, dat wandelen. Je ontmoet mensen. Het is goed voor je gezondheid. En het geeft ook rust in je hoofd. En dat is mijn medicijn, mijn motto van wandelen is goed voor lichaam en geest.
8: Ja, en toen heeft u dat uitgebreid samen met uw moeder. Maar toen ineens in grote groepen, hè? Hoe is dat gegaan?
7: Nou, ik kwam in Den Haag om te werken.
8: Mm-hmm.
7: En het klinkt raar, maar ik heb geen familie in Den Haag.
8: Ja.
7: Mijn familie woont door heel Nederland, Utrecht, Amsterdam. Dus ik heb niet echt bloedverwanten. Dus ik kende weinig mensen hier. Helemaal niet. Ik ging werken en weekend ging ik naar Friesland tot mijn moeder leefde. Mijn moeder is helaas 5 jaar geleden overleden.
8: Mm-hmm.
7: En door omstandigheden ben ik alleenstaande vader. En we kenden niemand. Omdat ik natuurlijk een leven in Friesland had weekend. Mm-hmm. Door de week zie je werken, daar bouw je geen contact op.
8: Yeah.
7: En op de duur ben ik na gaan denken, hoe kan je mensen leren kennen? Heb ik heel veel vrijwilligerswerk gedaan. En daarna kwam ik op het idee, ik zag een oproep van een tsunamihuis.
8: Mm-hmm.
7: Van wie heeft een idee om 140 jaar Hindustaanse immigratie te vieren.
8: Yeah.
7: En te herdenken.
8: Yeah.
7: En toen heb ik daar mijn vinger op gestoken. Ik was heel verlegen van aard. Ik zei, ja, ik zou met de 140 Hindustanen willen hardlopen.
8: Oh, yeah.
7: En toen zeiden ze, Frank Kandaiga, het is maat, het is moeilijk. Hindustanen houden niet van hardlopen. En toen was er toch iemand, meneer Deo Baburam en meneer Mohammed. Hij zei, weet je wat, maak een team met Savitri, met Haroon. En toen hebben we met z'n vier een groepje gemaakt.
8: Mm-hmm.
7: En ik heb Nationaal Archief gevraagd om de ruimte open te stellen. Hebben ze gedaan.
8: Mm-hmm.
7: En wonder boven wonder hebben wij met 220 Hindustanen meegedaan met de CPPC. Dat is een hardloopwedstrijd. Mm-hmm. Een van de grootste in Den Haag.
8: Mm-hmm.
7: Hebben we hardgelopen. En toen zag ik de kracht van samenwerking. Toen zag ik de kracht van social media. En toen dacht ik, wauw. Dus dit kan je doen als je een idee hebt. En je hebt de juiste mensen om je heen verzameld. Dan kun je succesvol zijn met je ideeën. Ja.
8: Ja, en dat zeg je ook heel mooi, hè? Maar toch, hè, echt initiatief genomen hiervoor, hè? Zelf echt gewoon durven, lef hebben en ervoor gaan.
7: Ja, en toen ben ik steeds dingen gaan verzinnen. Hindustanse Nordic Walking had ik 100 mensen.
8: Mm-hmm.
7: Er is een organisatie die heet Hollen door de Bollen in Lisse.
8: Mm-hmm.
7: En die verzamelt geld voor mensen die kanker hebben, dus in hun laatste levenfase.
8: Yes.
7: En dat is een witte organisatie die hard liep.
8: Mm-hmm.
7: En ik kende de organisator via mijn werk. En hij wilde eigenlijk letterlijk gekleurde mensen daarheen.
8: Yeah.
7: En ik heb mensen gezocht die mij een bus wilden sponsoren. Sommige ondernemers gaan voor mij 50 euro.
8: Mm-hmm.
7: En daarmee huurde ik een bus. En iedereen betaalde zelfs een inschrijfgeld. En zo dacht ik, wauw, gingen we soms met 1 bus, later met 2 bussen. En toen kwam die stomme corona, ben ik ermee gestopt.
8: Yeah.
7: En zo ben ik heel veel wandelingen gaan doen.
8: Yeah.
7: Kijk, de Hindustaan die ik ben, eerst ben ik mens.
8: Yeah.
7: Daarna ben ik Hindustaan, mm-hmm. Surinamer.
8: Mm-hmm.
7: Ik heb ook de Zuid-Afrikaanse ambassade een bericht gestuurd. Ik zei, kijk, ik zie dat monument standbeeld van Nelson Mandela.
8: Yeah.
7: Maar ik zie geen wandeling. Zullen wij dat gaan doen. En zo ben ik ook gestart met de Nelson Mandela, de Anton de Kom-wandeling, Moederdagwandeling, mm-hmm. en Martin Luther King met de Amerikaanse ambassade.
8: Mm-hmm.
7: En dat ben ik allemaal gaan doen.
8: Ja, zeer initiatiefrijk en eigenlijk continu de samenwerking opgezocht, hè?
7: Ja.
8: En wat is tot nu toe de mooiste wandeling geweest? Kunt u daar iets meer over vertellen? Wat heeft u in al die jaren, dat is u bijgebleven?
7: Ja, dat zijn een paar.
8: Ja.
7: Ik zal de mooiste noemen.
8: Mm-hmm.
7: Mijn moeder is, volgens mij, ik kan dat niet onthouden, ik wil dat ook niet onthouden. Volgens mij 5 jaar geleden, overleden of 6, ik kan mm-hmm. dat niet onthouden meer.
8: Mm-hmm.
7: En mijn moeder staat in haar laatste leven, was ze afhankelijk van een rolstoel.
8: Mm-hmm.
7: En ik ging elke weekend bij haar, probeerde ik naar Friesland te gaan. En mijn mooiste wandeling was met mijn moeder. Zij in haar rolstoel, ik duwde haar. En
8: yeah.
7: We wandelen door heel Drachten, hè, waar ze woonden. Alle kledingzaken, alle vrouwenzaken. Ja, ja. En dat waren mijn mooiste wandelingen, omdat we waren 1-op-1. Ik was 1-op-1 met mijn moeder.
8: Yeah.
7: En we gingen zitten op een bankje. Ik kocht in een supermarkt drinken en broodjes. Gingen we samen eten. Of we gingen naar de McDonald's, deelden we een frietje en deelden we een cola. En dat was mijn mooiste wandeling, omdat dat was de kwaliteit van het leven. Ik had tijd met haar door die wandeling. 2-3 uurtjes wandeling, mm-hmm. overal. En het mooiste, dat raakt mij, daar word ik emotioneel van. Amse bolle beta, tu taggele, bij jij op haar nippen. En dan ging ik zitten naast haar, weet je, zij in die rolstoel en ik zo, hield ik haar hand vast. En dat was mijn mooiste wandeling.
8: Ja, want ik moet eerlijk zeggen, weet je, ik krijg kippenvel van dit gesprek. Ja. Ik vind het zo mooi om, zoals je dat vertelt, denk ik, jeetje, wat ontzettend mooi. En u vertelt ook, hè, kwaliteit, dit gaat ook om kwaliteit, tijd doorbrengen met mijn moeder, die niemand mij eigenlijk meer kan afpakken. Echt die 3-4 uurtjes die ik met haar doorbracht, wandelend of zittend, haar hand vasthouden. Nou, dat echt, ik vind het zo mooi dat u dat op deze manier vertelt. Ja,
7: ja, want ik herinner mij, het was een Hindustaanse huwelijk. Wonen niet veel in de zaken daar.
8: Ja.
7: En ik ging s'avonds naar het huwelijk. En mijn broertje zei, hoe ben je hier gekomen? Ik zei, met de rolstoel.
8: Mm.
7: En hij vond het maar vreemd. Ik dacht, ja, voordat ik die rolstoel inklap en in de auto zet.
8: Ja.
7: Ik zei tegen mijn moeder, helemaal, zij was mooi gekleed. Ik mooi. Ik gewoon op mooie nette schoenen. En dan gewoon 3 kwartier naar de feestzaal gewandeld.
8: Oh.
7: En we waren buiten. En s'avonds gewoon met haar met die rolstoel jas aan en naar buiten. En weet je wat het is, Rosita?
8: Mm.
7: Ik merkte aan mijn moeder, als hij het buiten was geweest met mm-hmm. mij, de frisse lucht
8: yeah.
7: en het groeten van mensen, het kijken naar mensen, het kijken naar gebouwen.
8: Mm-hmm.
7: Ze kwam thuis en voordat ik nog in de gang was, viel ze al in slaap als een baby.
8: Yeah.
7: En ze had geen hoofdpijn meer, ze mm-hmm. was vrolijk, ze was opgewekt. Dus mijn tip is aan mensen, ga naar buiten. Maakt niet uit of je een beperking hebt.
8: Mm-hmm.
7: Ga naar buiten. Mm-hmm. Frisse lucht doet zo goed voor je.
8: Yeah. Ja. En als je en als u zeg maar een verhaal wat u tijdens een wandeling heel erg heeft geraakt, het meest heeft geraakt, heeft u daar een van?
7: Ja, ja, ik heb het zelfs meerdere. Kijk,
8: okay.
7: Ik ben buddy van een Turkse meneer, Errol heet ik, Gunes.
8: Ja, ja.
7: En hij zocht een, hij is blind geboren,
8: mm-hmm.
7: en hij zocht een buddy. Een buddy is iemand die je begeleidt.
8: Ja.
7: En zo kwam hij 12 jaar geleden bij een van mijn wandelgroepen.
8: Mm-hmm.
7: En ik zie hem als mijn zoon. Ik heb nog gisteren met hem gewandeld.
8: Mm-hmm.
7: En hij heeft straks Ramadan, dus hij gaat 4 weken niet met hem wandelen.
8: Mm-hmm.
7: Maar ja, zijn familie accepteert me, ze zien mij als familie.
8: Mm-hmm.
7: En ik heb een hele goede band met deze meneer. Hij zou mijn zoon kunnen zijn, hij is rond de 40, want ik ben ouder dan zijn vader. Maar je ziet, wandelen, ongeacht afkomst, ongeacht geloof,
8: mm-hmm.
7: ongeacht wie je bent. En ik heb hele vertrouwelijke gesprekken met hem.
8: Yeah.
7: En als ik zo'n keertje verdrietig ben, mijn moeder mis,
8: mm-hmm.
7: dan praat ik met hem. En dan zegt hij, ja, ik mis mijn oma.
8: Oh.
7: Die is in Turkije overleden. Dus mensen denken, ja, wandelen, wandelen.
8: Mm-hmm.
7: Maar wandelen is ook sociaal,
8: yeah.
7: maatschappelijk,
8: yeah.
7: vriendschap,
8: mm-hmm.
7: je hart luchten.
8: Mm-hmm.
7: Dat is meer dan dat.
8: Exact.
7: Ja.
8: Ja. Ja, en welke inzichten en nieuwe ervaringen heeft u meegekregen van het jaar wandelen?
7: vriendschap. Ja. Ik heb mensen die misschien nu mijn luisteraars zijn. Mm-hmm. Die vanaf begin, ik was laatst bij een uitvaart. Mm-hmm. En ik was verbaasd dat de familie mij in hun speech noemde. Van oom Frank, hè, onze mooie Hindustaanse cultuur. Ja. Dat ze je oom of tante of zus noemen. Ja. Van oom Frank, mijn vader ging altijd met oom Frank wandelen. Ach. En toen dacht ik, wauw, dat is niet in geld uit te drukken. Dat je daar genoemd wordt. Ja. Omdat die echtpaar, oom en tante, in de 80 zijn ze, in de 85, die kwamen altijd hand in hand, gingen ze wandelen. Oh. En, dat is iets moois. En ja, dat is niet in geld uit te drukken. Dit is pure liefde.
8: Ja, dit klinkt al zeer betekenisvol en ontzettend dankbaar, hè?
7: Ja, en om iets anders te vertellen. Mm-hmm. Ik doe dit natuurlijk vrijwillig. Ik doe het in mijn eigen tijd. En toen kwam ik een Marokkaanse meneer tegen, Junis, op mijn werk. Mm-hmm. En ik raakte met hem aan de praat. Hij zei, ja, wij zijn iets bezig met wandelen. En hij zei tegen mij, ja. Ik zei, ja, maar dat doe ik ook. Kijk maar op mijn Facebook, mijn LinkedIn. En later bleek dat hij mij een jaar ging volgen van wat ik deed. En hij is bij mijn wandelingen geweest. En hij zei, hoe kan jij in je eentje, mm-hmm. mijn vriendin, mijn partner helpt mij daarmee. Mm-hmm. Hoe kan jij in je eentje 200, 150 mensen bij een wandeling hebben? Mm-hmm. Ik zei, gewoon, ik doe een oproep en ik doe het. Toen zei hij, maar wil je niet bij ons zzp'er worden? Ik zei, nee, mm-hmm. want dat betekent dat je geld verdient. Dat is die liefde en die passie weg.
8: Ja.
7: En toen zei ik, maar we zoeken iemand als u. En we zoeken een leuke figuren. Want hij werkt voor de Bas van de Goal Foundation. Mm-hmm, mm-hmm. Dat is een Nederlandse Olympisch kampioen volleyballen. 2,15 meter, denk mm-hmm, ik. Mm-hmm. En ook weer een witte organisatie. Die mensen aan de wandel krijgt. En toen kwam iets in mijn hoofd. Ik zei, weet je wat, als jullie mij zo graag in dienst willen, ga met mijn directeur praten.
8: Yeah, yeah, yeah.
7: En die man is met mijn directeur gaan praten. En toen hebben ze gezegd, kijk Frank, ik wil geen geld voor mijn wandeling. Ik wil tijd.
8: Yeah.
7: En toen hebben ze een deal gemaakt. Ze hebben mij gedetacheerd. Dat betekent mij uitgeleend. Dus ik ben één dag in de week vrij. Mm. Om door heel Nederland wandelgroepen op te richten.
8: Mooi.
7: En dan zie je het, Rosita. Als je altijd iets gedaan hebt, mm-hmm. zullen mensen jou dat gunnen. Mijn directeur zei, weet je wat, Frank heeft altijd lunchwandelingen gedaan. Hij doet het sinds we hem kennen.
8: Mm-hmm.
7: Hij mag één keer in de week vrij zijn. En om het nog leuker te maken, sinds afgelopen jaar, dus vorig jaar,
8: mm-hmm.
7: ben ik 2 dagen gedetacheerd. En ik mag meedenken met huisartsen. Ik mag kinderverjaardagen wandelen doen. Want weet u, medicijnen kosten duurder dan een wandelbegeleider en dat soort dingen. Dus de overheid is op zoek dat mensen meer gaan bewegen.
8: Mm-hmm.
7: En ik ben dus eigenlijk een van de weinigen, misschien de enigste bij de overheid als mens, maar als Hindustaan, als Suriname, die zich wandelbegeleider mag noemen, die gedetacheerd is. Heeft helemaal niks met mijn werk te maken, maar ze hebben het mij gegund en ze zochten iemand die dit wilde doen. En als ik het post, bereik ik die mensen wel.
8: Ja, ja, en weet je wat het ook is, een hik en hai? Kijk, het is ook preventief, hè? Wat u doet is preventief. Want als je inderdaad al anders is het ook al ver gevorderd. En dan kost het eigenlijk de staat nog meer geld. En u doet dat in een heel vroeg stadium. Zorgt u eigenlijk dat die mensen gewoon fit, gezond blijven. En iets minder aanspraak doen, hè, op onze gezondheidszorg.
7: Maar je
8: ziet
7: ook, ontzettend
8: mooi is, ja.
7: U bent het voorbeeld. Ik ging vorige week wandelen.
8: Mm-hmm.
7: Na mijn werk was het volgens mij. Na mijn werk wandel ik 1,5 uur, 3 kwartier.
8: Mm-hmm.
7: Ik dacht, weet je wat? Ik wandel dwars door Amare. En toen zag ik jullie daar
8: zingen.
7: Optreden met jullie prachtige koor. Dus ik geef aan, als ik met de auto of zo, dan zie je, ik ken heel Den Haag, ken ik een beetje door mijn wandelen. De binnenstad ken ik. Je ziet zoveel. Je ziet hoe mooi gebouwen zijn. Je ziet ook waar dingen niet goed gaan. Je maakt zoveel mee.
8: Ja, en dan ontmoet u eigenlijk direct de mensen en legt u tegelijkertijd ook de verbinding, wat ontzettend gaaf is.
7: Ja.
8: En u wilt nu iets anders gaan doen? Wilt u dat vertellen? Want dan komen we op het punt, hè, dat de luisteraars heel graag willen weten, wat gaat u doen?
7: Ja, ik heb net verteld over een paar dagen word ik 63. Mm-hmm. Ik zit vol ambities.
8: Ja.
7: Want ik vind Nederland een land vol kansen en mogelijkheden. Hè. Dat mogen we nooit vergeten. Dat mm-hmm. wij in een van de beste landen ter wereld wonen. En mogen werken en mogelijkheden hebben. En per toeval kwam ik in aanraking met Richard de Mos. Dat is de partijleider voor Hart voor Den Haag.
8: Mm-hmm.
7: En ik kwam hem in Suriname tegen. Hij was voor werkbezoek en ik was daar vakantie. Er was een klik, want hij schrijft verhalen over zijn overleden moeder. Mm-hmm. En ik ook. Mm-hmm. En zo kwam ik hem tegen. En ik heb mij nu kandidaat gesteld om 18 maart verkiesbaar te zijn. En waarom doe ik dat? Ik wilde nooit kleur bekennen.
8: Mm-hmm.
7: Ik heb wel 12 jaar voor verschillende mensen campagne gevoerd.
8: Mm-hmm.
7: Dus heel gepromoot. En toen dacht ik, ik heb een droom, Rosita.
8: Mm-hmm.
7: En mijn droom is Den Haag de wandelstad van Nederland maken. Ik zal u vertellen waarom.
8: Mm-hmm.
7: Tuurlijk, je hebt asiel, je hebt huisvesting, al die grote problemen is er. Maar er is ook een ander iets. En dat heeft met mijn wandel te maken. Als ik kan zorgen dat Den Haag de wandelstad van Nederland wordt, er speelt eenzaamheid. Mensen willen mensen ontmoeten. Door mijn wandelen hoor je wat er in de stad speelt. Dus je bent een luisterend oor.
8: Mm-hmm.
7: En je brengt al die organisaties, al die wijken in verbinding. Ik heb vandaag was Valentijn.
8: Mm-hmm.
7: Heb ik met mijn hartebaskorte bij een organisatie gedanst. Mm-hmm. Twee dansjes maar. Maar toen dacht ik, wauw. Wat doet deze organisatie mooi mensen verbinden?
8: Mm-hmm.
7: Dus door mijn activiteiten kom ik zoveel mensen tegen, zoveel organisaties.
8: Mm-hmm.
7: Maar je merkt, als je in de politiek zit, heb je een stem. En die stem willen gebruiken van kijkorganisaties, eenzaamheid. Of mensen die problemen hebben. Van soms ze hebben mensen problemen omdat ze in de schulden zitten. Of ander soort problemen. En sommige mensen hebben helemaal geen problemen. Ze zijn multimiljonair, die wandelen ook met mij.
8: Mm-hmm.
7: Maar de samenleving verbinden. En dat wil ik door middel van mijn wandelingen gaan doen. Omdat ik daarin geloof. Onze vrouwen zijn soms bang om 's avonds te wandelen.
8: Yeah.
7: Omdat ze nagefloten worden of dat soort dingen. Niet goede straatverlichting. Trottoirs die niet goed zijn. Dat moet een keertje ophouden. En er moeten openbare toiletten of mogelijkheden. En als je in de politiek gaat, dan geloof ik erin dat je dan een gesprek of een motie kan indienen van ik vraag, geloof daarin, gaan jullie mij steunen?
8: Mm-hmm.
7: Maar ik heb een plek 22 en dat is helaas een plek waar ik voorkeurstemmen nodig heb. Mm-hmm. Dat betekent dat ik ongeveer, volgens mij is er 1200 stemmen nodig heb om gekozen te worden.
8: Mm-hmm, mm-hmm. Dat, we gaan straks sowieso, voordat we afsluiten, in elk geval wel aan de luisteraars meegeven. Hè, welk nummer, welke partij. En ook voor het stemmen. Ik wil wel eerst weten. U komt Richard de Mos in Suriname tegen tijdens een werkbezoek. Wat maakt dat

0: En bij Richard, ik ging hem volgen. En zoals u weet, Richard de Mos is helaas een tijdje geleden beschuldigd. Hij is nu vrijgesproken. En ik kan niet tegen onrecht. Vandaar dat ik de Gandhi-wandeling doe, Nelson Mandela, Martin Luther. Dat zijn krachtige mensen die opkomen voor de gemeenschap. En ik ben toen hem gaan volgen. Ik dacht, ja, wat is de politiek soms vreed en onaardig? En dan ga je iemand volgen en dan denk je, hé, dit kan niet. En dan ontmoet je die persoon persoonlijk. En dan leer je de mens achter de politiekjes kennen. En toen dacht ik, wauw, deze man is heel relaxed. En wat mooi is, hij is de enige persoon van al die campagnes wat ik 12 jaar gedaan heb. Hij zei tegen mij, Frank, ik heb iemand als jou nodig. Een verbinder heb ik in mijn partij nodig. En dat is ook uniek. Ik ben als Suriname, als jullie staan trots, dat ik van de partij benoemd ben tot de wandelambassadeur. Dat is toch een mooie titel voor een Hindustaanse man.
1: Ja, zeker. En dat zegt u zo mooi. En meneer Kerhij is de enige persoon die eigenlijk ook uw talenten ziet. Hè? Wat u eigenlijk teweeg kan brengen. En dat geloof ik ook wel. Hè? Dat iemand ziet dat en iemand geeft u ook de kans. En ik vind het ook heel mooi dat u daarvoor open staat. En dat u dat ook toelaat. Ja, zeker.
0: Ja, ik vind het rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid.
1: Ja, ja, zeker.
0: Hij behandelt mij met de gelijke. Kijk, je mag het weten, ik ben daarin open. Ik werk 38 bij Nationaal Archief. Maar daar maak ik geen carrière mogelijkheid. Omdat mensen kijken niet naar talent. Men kijkt naar functie. Oké, dat is jouw functie. That's it. Maar dat is de overheid. Overheid, dat is jouw ding. Maar dit soort mensen kijken naar, oh, deze jongen kan dat
1: kan
0: betekenen.
1: Meer brengen voor de stad. Ja. Precies.
0: En dan vragen ze niet naar je diploma. Ja. Dit. Ze kijken wat jij kan betekenen. En wat jij samen kan betekenen voor de geel-groene kleuren. Hè, dat staat voor daarna. En u weet het. Hè, we hebben ook samen meegedaan met de carnaval. Hoe wij dingen met de muzikanten hebben ons gevraagd. We hebben meegedaan. De verbinding hè, voor het eerst. Hoe mooi het was.
1: Ja, zeker. En ik vind het inderdaad ook heel mooi hè, dat u ook de kans krijgt om dit... Hè, dat iemand u ook ziet en u de kans geeft en dat u dit ook aanpakt. En dat u ook zelf... Hè, u zegt Nederland is een land vol met kansen en mogelijkheden. En ik vind het ook zo fijn. Ja, Nederland is een land vol met kansen en mogelijkheden. Maar wij als mensen moeten als de kansen zich voordoen... daar ook open voor staan. Hè? Dat doet u ook heel, heel mooi. En wat hoopt u te bereiken hiermee? Stel dat u... wordt straks... uw ambitie. Wat hoopt u daarmee te bereiken?
0: Nou, ik zal eerst een andere vraag. Kijk, u zei... Nederland is een kans.
1: Ja.
0: Ik heb een paar keer op Facebook een post gelezen... van aan de Hindustaanse mensen die het geschreven hebben. Van, ik zag mijn naam toevallen. Van Frank heeft... plek 22, dat zijn verloren stemmen. En dat wil ik verdedigen. Waarom? Kijk, als je niet meedoet, zal je nooit een kans krijgen.
1: Heel goed.
0: Maar stel dat ik het niet red. 1, ik heb het gedurfd. Want wij moeten een keertje ophouden van dat wij bang zijn of niet durven of op zekerheid. We moeten gewoon meedoen. En stel dat ik het niet red. 1, heb ik mij ontwikkeld. Ik heb laten zien dat ik een plek heb geaccepteerd die niet verkiesbaar is. Maar ik wil ook een voorbeeld zijn van durf het aan. Ja. Nederland is een land waar je moet durven. En we moeten niet elkaar gaan van, hij mag geen kans zijn. Hij is geen politicus. Tuurlijk niet. Ik ben niet een geboren politicus. Maar wat ik wel van mijn moeder geleerd heb, de politiek moet liever. Kijk, mocht ik gekozen worden... en ze gaan daar tegen mij schreeuwen wat ze nu allemaal gaan doen... ga ik daar tegen hen zeggen van, kijk, dat accepteer ik niet. Want we moeten een voorbeeld zijn in Den Haag... dat we met respect en met liefde met elkaar omgaan. En ik geloof dat je veranderingen kunt brengen in de politiek. De Hindustanen die wij zijn, een zachtaardig, lief. Tuurlijk, je moet soms keihard zijn in de politiek... maar dat geschreeuw en dat... haat en nijd, dat moet toch een keertje ophouden, Rosita. Kinderen van ons kijken ernaar. Waar vind je het gek dat ze niet stemmen? Vind je het gek dat ze niet in de politici geloven?
1: Maar dat klopt hoor. En het klopt helemaal wat u zegt. Wij moeten ook even ophouden om inderdaad te zeggen...

0: Het is nummer 22, dus je maakt geen kans. Nee hoor, ik vind het juist heel stoer. En echt van lef zeggen. Maar ook, waarom is het niet mogelijk? U gelooft in kansen en mogelijkheden. Dus ik geloof ook dat het mogelijk is. Dus ik zou niet weten waarom niet. En het begint met een stap te zetten. En het durven en het gewoon gaan doen. En we gaan het zien. Hè? Dus, en als het zover is. Als het lukt. Wat gaat u als eerste doen?
1: Dan ga ik eerst natuurlijk iedereen die mij dit heeft gegund bedanken. Je weet natuurlijk nooit wie op jou gestemd heeft. Mm-hmm. Maar ik ga natuurlijk jou bedanken. En er hebben een paar mensen mij geappt. Mm-hmm. En van Frank, we steunen jou. Mm-hmm. En helaas is het ook zo dat, heb ik gemerkt, ik ben gewoon een normaal iemand met een normaal salaris. Mm-hmm. Ik ben wel achtergekomen, Rosita, mm-hmm. dat als je de politiek in wil, mm-hmm. Dat je toch een beurs geld moet hebben. Want radiosprogramma's vragen geld, posters ontwerpen kosten geld, mm-hmm. heel veel dingen kosten geld.
0: Yeah.
1: En misschien moeten wij toch op den duur een soort platform gaan creëren.
0: Yeah.
1: Om als onze mensen de politiek in gaan, dat om we onbevestigd gaan steunen.
0: Yeah.
1: Want weet je wat het is? Ik heb niet een paar duizenden euro's om mijn campagne te gaan voeren. Dus ik ga het op social media. Mm-hmm. Een paar dingetjes betaal ik uit mijn eigen zak. Mm-hmm. En dus dat is hem. En wat u zei van wat ik eerst ga doen als ik in de politiek ben, natuurlijk iedereen bedanken.
0: Mm-hmm.
1: En ik ga heel duidelijke afspraken met de partij maken. Van kijk, ik heb jullie gezegd, wandelen is mijn gedeelte. Die organisaties, ondernemers, mensen verbinden. En ik wil gewoon met niks dingen gaan beloven van dat ga ik doen, dat ga ik doen. Ik wil heel dicht bij Frank blijven, de Frank die ik nu ben.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik wil gewoon deuren openen voor mezelf, mm-hmm. maar ook voor anderen. Maar ik wil ook mensen die zoals mij zijn in de 60, 62, ik word 63, te laten zien dat, tuurlijk, je moet van je pensioen dromen en genieten. Maar wees ambitieus. Dus als ik het kan, mm-hmm. kunnen andere mensen ook. Ja. En wat ik eerst ga doen als ik gekozen ben, onze jongeren in een stadhuis uitnodigen en hun zeggen van kijk, als ik geweten had dat politiek zo leuk was, ik ben er nu pas achter gekomen mm-hmm, door Richard,
0: mm-hmm.
1: probeer daarin te. Het is natuurlijk niet een baan waar je een dikke salaris mee verdient, maar je kan wel iets betekenen voor jouw gemeenschap,
0: ja.
1: maar voor heel Den Haag kan je iets betekenen. En we hebben het vaak dat wij niet zichtbaar zijn als hun die staan. Dus ik wil een voorbeeld zijn en ik ga niks beloven, maar de tijd zal leren. Maar ik ga wel mm-hmm. luisteren naar mensen. Ik ga jou bellen, ik ga andere mensen die mij geholpen hebben van wat is jullie tip? Wat kan ik veranderen? Kijk, ik vind dat er radiozenders in onze gemeenschap nodig is. Want mijn moeder luisterde altijd naar de radio.
0: Mm-hmm.
1: Naar jouw radio, naar Vahon.
0: Mm-hmm.
1: En dat was een huisvriend. Dus onze generatie van boven de mm-hmm. 60, hè, de 70, 80 plus, die luisteren naar de radio. Dus,
0: yeah.
1: dus we hebben sommige organisaties, zoals radiozenders, nodig. En onze organisaties die mensen ontvangen. En daar wil ik mij sterk voor maken. Dat onze mensen die ons hierheen gebracht hebben,
0: yeah.
1: een mooi leven, waardig leven, een liefdevol leven. En niet achter de huisdeur eenzaam wegpiekeren. Nee,
0: yeah,
1: we moeten die mensen yeah. naar buiten brengen.
0: Yeah.
1: En het hoeft niet alleen met wandelen, maar gewoon leuke dingen doen met hen.
0: Ja. En hoe voert u op dit moment campagne? En wat is er nog meer nodig?
1: Kijk, weet je wat is waar ik in geloof? Kijk, zoals je net zei,
0: mm-hmm.
1: mensen kennen mij, sommige mensen kennen mij. Ik doe mijn dingen al.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb niet het budget om overal grote posters te hangen.
0: Mm-hmm.
1: Ik doe het op mijn Facebook, mijn LinkedIn.
0: Ja.
1: Ik ben blij dat u mij interviewt en ik hoop dat mensen als ze een idee hebben, zeggen hey Frank, ik kan een filmpje van je maken of dit.
0: Mm.
1: Ik wil het op een manier doen zoals ik ben.
0: Ja.
1: Heel simpel, maar wel doeltreffend. En enigste hoop voor mij is, want niet al mijn ouderen zitten op social media,
0: mm.
1: dat ze weten dat ik verkiesbaar ben. En dat is mijn diepste wens van, hoe kan ik die mensen bereiken? En ik hoop door middel van deze uitzending, hoop dat meer radiostations mij kunnen. En dat die radiostation wel nadenken van, ik heb het budget niet. Ik kan het niet aftrekken van de belasting. Mm-hmm. Maar ik heb wel een ambitie en gun het mij. Weet je? Ja. Dit is geen belang dat ik er rijk van word. Mm-hmm. Dat is iets die dienstbaar zijn. En dat is, maar het kost wel een paar minuten of een half uurtje een uitzending. Ja.
0: Ja, en ga ik even vragen. Hoe ziet Den Haag er straks uit met de heer Kanhai als raadslid of een andere functie in de gemeente? Ja, als je kijkt over een paar jaar, wat is er dan gerealiseerd? Wat hebben wij, en hoe ziet Den Haag eruit? Ja.
1: Kijk, natuurlijk, je moet dan andere mensen, dus andere raadsleden en andere partijen mee hebben, mm-hmm. als je ideeën hebt. Mm-hmm. Maar wat ik wel ga doen, dat vechten voor mijn generatie, dat zijn de 60-plussers. Want gezondheid is belangrijk. Ik heb net een onderzoek gelezen dat 400.000 mensen verborgen diabetes hebben. Ze weten dat niet. De leven van de kwaliteit van de mensen moet verbeterd worden. Maar onze mensen weten ook niet soms wat voor mogelijkheden zij kunnen krijgen. Soms financieel dit. Ze weten sommige dingen niet. En ik wil meer van hen in contact brengen. Dus de burger in contact brengen met de politiek. En ik wil ze dan, mocht ik raadslid worden, wil ik ze gewoon, want je krijgt daarboven een ruimte, wil ik ze op uitnodigen in groepjes om koffie met mij te drinken en het gesprek met mij van Frank, dit speelt er. Je kan niet alles oplossen, maar je kan misschien wel hen verwijzen van, hey, als je nou naar die organisatie gaat, of die persoon spreekt, maar ik kan niet grote problemen oplossen, maar ik wil wel een luisterend oor zijn en diep uit mijn hart wel aan de slag gaan. Want dat doe ik nu met mijn wandelingen ook. Mm-hmm. Want ik heb bijvoorbeeld een Afrikaanse man gehad, die kwam wandelen en die had problemen met zijn HTM-pas en met FFV. Hij kon er niet afzeggen, hij wist niet hoe het moet. Los je het probleem voor hem op door twee telefoontjes, is die man vrolijk. Dus soms zijn er kleine problemen die je voor mensen kan.
0: Ja, precies.
1: Dus zo'n politici wil ik zijn. Ik wil gewoon dicht bij de mensen zijn. Ja.
0: Nou, dit klinkt heel goed, meneer Kanhai. Kijk, dan moet u nu gaan vertellen, waar moeten straks de mensen op stemmen, welk nummer en dat soort zaken.
1: Frank Kanhai, lijst nummer 1, Hart voor Den Haag, plek 22. Mm-hmm. En dan maakt u mij gelukkig. En ik beloof u dat ik mijn uiterste best ga doen. Ik ga niet beloven dat en dat ga ik doen. Maar als u mij kent, ik heb een gedrevenheid. En ik wil de samenleving verbinden. En nogmaals, niet alleen voor Hindustanen. Want de Hindustan die in mij zit, die sewa, die dienstbaarheid is voor iedereen. Mm-hmm. En tuurlijk, ik zal nooit vergeten waar ik vandaan kom. En dat zal natuurlijk, die mensen heb ik heel lief. Maar ik heb iedereen lief. Maakt niet uit welke afkomst je hebt.
0: Ja,
1: en dat is mijn verhaal.
0: En even kijken hoor. Wie zijn uw concurrenten? Weet u dat?
1: Nee, want waar ik in geloof... Kijk, als ik een post doe, dan zeg ik, ik wens alle kandidaten succes.
0: Okay.
1: En toen dacht ik, stel ik, we alle kandidaten voor Hart voor Den Haag succes wens. Nee, toen dacht ik, nee.
0: Iedereen.
1: Ik wens iedereen succes. En maar dat meen ik ook. Kijk, we zijn er met heel veel Surinaamse kandidaten. Hoe mooi zou het zijn als we allemaal gekozen worden. Want hoe meer mensen van ons binnenkomen, stel dat die ander bij een andere partij is en heeft een hele goede motie ingediend over iets wat voor mij het gemeenschap belangrijk is. Dan kan ik zeggen, weet je wat, ik steun het. Dus hoe meer van onze mensen binnenkomen, hoe meer stemrecht je hebt. Van oké, ik steun het. Want wat ik merk, die praat met die niet, die praat met die niet, omdat ze privéproblemen hebben. En privéproblemen moet je thuis laten. En als je de politiek in gaat, moet je geen privéproblemen, mag dat niet een hoofdrol zijn. En gelukkig zal ik dat niet hebben, want al die andere Hindustanen of Surinamers die meedoen, die ken ik en die kennen mij. En je moet elkaar verbinden en versterken. En concurrentie, daar geloof ik niet in. Want iedereen doet op zijn manier zijn best. En ik gun het een ander ook. En dat meen ik hoor. Ik gun het een ander ook. Want stel dat ik het niet red, dan heeft die ander zijn beter best gedaan. En misschien komt het wel voor mij over 4 jaar. Want dan heb ik misschien wel een betere verkiesbare plek. Mm-hmm. Dus je weet het niet.
0: Ja, nee. Nou, dat zegt u inderdaad heel mooi, hè? En ik gun het iedereen. En met wie, Anel, met wie zou u straks willen samenwerken in Den Haag? Wat heeft de voorkeur?
1: Met welke partijen bedoelt u?
0: Ja, ja.
1: Tuurlijk. Kijk, die dromen wat ik heb... Mm-hmm. De wandelstad van Nederland worden... gezondheid, eenzaamheid... opkomen voor onze... ouders, hè, dus onze ouderen. Mm-hmm. Daar kan toch geen enkele partij tegen zijn. En andere onderwerpen zijn heel moeilijk, heel discutabel. Maar waar ik voor ga vechten en waarvoor ik sta, ik denk niet dat er een partij zal zijn die dat tegen zal zijn. En weet je wat het is? Met politiek is altijd heel moeilijk. Ze draaien eromheen. Die wil met die niet werken, die wil met die niet. Kijk, ik zou... Ja, de tijd zal het leren, het is gewoon moeilijk. Maar ik ben een verbinder. Dus een verbinder zal altijd proberen om die verbinding te maken.
0: Ja,
1: tenzij die partij racistisch is, hè? Dan niet, hè? Een racistische partij.
0: Ja, dat
1: niet.
0: Mag niet, hè?
1: Nee. Weet je of die heel eng denkt, maar nee.
0: Nee, laten we hopen dat die er niet bij zit. En dan is het, hè, hoeveel stemmen heeft u nodig om in die gemeenteraad te komen?
1: Ja, de ene is een gang van de kiesdrempel. Maar ik denk als 1200 zoiets, dan moet het wel veilig zijn. Zo is 1200, 1300. Ja.
0: Ja. Nou, heel erg. Ja, nou ja, dat klinkt als... ik wil bijna zeggen, dat klinkt als heel mogelijk... En heel eerlijk, wat verwacht u van de luisteraars?
1: Dat is het één, mij gunnen. En van de luisteraars die niet stemmen, denk ik. Maar weet je wat, als je toch je stembiljet niet opent, gunt u mij dat en gunt u mij uw vertrouwen. Want helaas stemmen heel veel mensen niet. Geef mij die kans en de tijd zal leren of... ik je vertrouwen heb, of ik betrouwbaar ben. En in die 4 jaar kunnen ze mij, over 4 jaar mij afrekenen.
0: Maar, ja, u zegt ook ga stemmen.
1: Ja, ga stemmen. En, ja, tuurlijk.
0: En stem het liefst voor Frank.
1: Nummer 22, lijst 1, Hart voor Den Haag. En ik zou daar heel blij mee zijn. En,
0: en daarmee kunnen ze u helpen. Ja,
1: ja. Ja.
0: Ja, beste luisteraars, wat kan ik zeggen? En als ik het verhaal van de heer Kanaai hoor, hè, Den Haag, een wandelstad van Nederland, preventie, eenzaamheid, een gezond Nederland, luisterend oor tijdens de wandelingen, door activiteiten, mensen ontmoeten. Hij wil zijn stem gebruiken in de politiek om het verschil te maken, beste luisteraars. En... hij wil de samenleving met elkaar verbinden, met de politiek verbinden. En politiek maakt het mogelijk voor hem. En daarom is hij de politiek, wil hij de politiek ingaan... om in elk geval die stem verder te brengen. Zijn stem verder te brengen, maar ook uw stem verder te brengen. Ja, gezonder, fitter en iedereen in beweging. CEWA en dienstbaarheid voor de gemeente Den Haag... Ik zou niet weten wat ik hier nog meer aan toe te voegen heb, meneer Kanaai. Heeft u nog iets wat ik gemist heb of wat u nog wilt toevoegen?
1: Nee, ik denk gewoon, kijk, ik ben natuurlijk Hindustaan. Ik ben Hindustaans opgevoed. Ik ben straks 63. Wij zijn opgevoed met CEWA, dienstbaar zijn, liefde, omkijken naar het andere. Mm-hmm. Respectvol, niet schreeuwen tegen anderen, niet gemeen zijn. Als we dat soort dingen wat wij in onze geloof en onze opvoeding van huis hebben meegekregen, wat u laatst ook bij Amare zei, de liefde die wij in Suriname hebben. Als ik dat mee kan nemen naar de politiek die nu aan het verharden is, dan hebben wij toch een mooie voorbeeld gegeven in de politiek van kijk, dat is de kracht van diversiteit. Ja. Dat is de kracht van migranten. Van politiek moet liever en vriendelijker worden. En niet dat geschreeuw en dat gehaard. Want Den Haag verdient om met elkaar mooi te leven. En daar ga ik voor. Weet je, ik ben blij dat ik en trots dat ik van een Indiaanse afkomst ben en mijn opvoeding heb gehad.
0: Ja.
1: Van dienstbaar zijn en liefdevol zijn.
0: Ja.
1: En dat wil ik de politiek meegeven.
0: Nou, mooi. Nou, meneer Kenhaai, ik wil u ontzettend bedanken voor dit gesprek. Namens Radio Vahon en de luisteraars en ook namens mij. Ontzettend bedankt en ik wens u heel veel succes. En kom gewoon even, voordat de verkiezingen er zijn, nog een keer terug. En neem ons mee in de voortgang van uw campagne.
1: Ja, met mijn campagne staat op mijn verjaardagswandeling.
0: Mm-hmm.
1: Dat is zondag volgende week 22... zondag 22 februari.
0: Mm-hmm.
1: Bij Ivan Plaza zijn mensen vanaf 1 uur welkom. En dan vier ik mijn 63e verjaardag door middel van een kleine mini-wandeling en een samen zijn. En dat doe ik elke jaar. En dat zal ik altijd doen om mensen te bedanken die met mij samen zijn of die ik ken. Op een kleine, ja, op een leuke manier samen zijn.
0: Nou, leuk. Nou, dankjewel. En ontzettend dank voor dit gesprek.
1: Ja, en ik wil u bedanken dat u mij deze kans heeft gegeven. En ik hoop dat andere radiostations uw voorbeeld nemen en mij het gunnen en mij geen dikke rekening sturen.
0: Nou, graag gedaan, meneer Kenhaai.
1: Ja, dank u wel, want we moeten elkaar gunnen, hè?
0: Uiteraard, uiteraard.
1: Dank u wel. Fijne dag, luisteraars. Dag.
0: Dag, dag.
2: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
3: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Vahon.
4: Digitale radio, vahonfm.nl.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: Wingtech heeft in China een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse chipfabrikant Nexperia en een aantal bestuurders. Nexperia is een dochterbedrijf van Wingtech, maar de ondernemingen zijn sinds vorig jaar verwikkeld in een flinke ruzie over de controle van de chipmaker, waar ook een verlies mee is gemoeid van 1 miljard euro. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. En dan het weer. Ook vanavond nog een aardige tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En ook morgen een zonnig en behoorlijk warme dag. Temperaturen tussen de 24 en 30 graden.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
7: Hari kaam ke liye, har advertensi ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. Aap jaiye, hamara website hai aur hamara email hai info@vahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप डायल कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-36522447 मेर इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@vahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio.

Ja, beste luisteraars. Ja, zoals ik zei, hè, ik ga naar de afsluiting. Ja, beste luisteraars. Ik ben Rosita Kirjasing en u heeft kunnen luisteren naar Fahon Hindustani Radio Rani Kikahani. En beste luisteraars, in de afgelopen 2 uur hebben we een hele mooie programma met elkaar gemaakt. En het kan zo zijn dat jullie vragen hebben of opmerkingen, dan mag je dat mailen naar info@fahonfm.nl. Ik hoop dat ook u, net als ik, de uitzending als nuttig en fijn heeft ervaren. Hij zal worden herhaald volgende week sowieso, denk ik. Als u inderdaad vragen heeft of opmerkingen, dan mailt u dat. Volgende week, of de week erop, dan gaan we verder met actualiteiten. En is er altijd weer aandacht voor Hindustaanse cultuur, traditie en Rani Kikahani uiteraard. Het verhaal van de vrouw en de vrouw en haar verhaal centraal staat. Dus daar houden we gewoon aan vast. Heeft u een mooi voorstel? Dan zou ik zeggen, mail die gewoon. Nogmaals dank, beste luisteraars, dat u de tijd heeft genomen om te luisteren. Dit was Rosita Kirjasing op onze eigen Haagse Fahon Hindustani Radio. Sunuwalil. Sajino, Aapke Shukriya, Ram Ram. Goede avies, namaskar. Nou, ik zou zeggen, een hele fijne dag. Heel veel plezier en heel veel gezelligheid met elkaar. Geniet ervan. Geniet van jezelf. Geniet van elkaar. En tot volgende week. Dit was Rosita Kirjasing met Primetime. Rani Kikahani op Fahon Hindustani Radio, beste luisteraars.

0: dit is Vahon Hindustani Radio.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
5: Digitale radio, Vahon.fm.nl.
6: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
7: Wingtech heeft in China een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse chipfabrikant Nexperia en een aantal bestuurders. Nexperia is een dochterbedrijf van Wingtech, maar de ondernemingen zijn sinds vorig jaar verwikkeld in een flinke ruzie over de controle van de chipmaker, waar ook een verlies mee is gemoeid van 1 miljard euro. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. En dan het weer. Ook vanavond nog een aardige tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En ook morgen een zonnig en behoorlijk warme dag. Temperaturen tussen de 24 en 30 graden.
6: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47. Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio.

0: और जादू है और जादू फिल्म यानी कि यार नई खतक का रोमांटिक सॉन्ग यहाँ से हम आप लोग को सुनाए हैं।
1: लाइव रतन हाग वाहों हिंदुस्तानी रेडियो।
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
3: Wingtech heeft in China een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse chipfabrikant Nexperia en een aantal bestuurders. Nexperia is een dochterbedrijf van Wingtech, maar de ondernemingen zijn sinds vorig jaar verwikkeld in een flinke ruzie over de controle van de chipmaker, waar ook een verlies mee is gemoeid van 1 miljard euro. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. En dan het weer. Ook vanavond nog een aardige tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En ook morgen een zonnig en behoorlijk warme dag. Temperaturen tussen de 24 en 30 graden.
2: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47. Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
3: Wingtech heeft in China een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse chipfabrikant Nexperia en een aantal bestuurders. Nexperia is een dochterbedrijf van Wingtech, maar de ondernemingen zijn sinds vorig jaar verwikkeld in een flinke ruzie over de controle van de chipmaker, waar ook een verlies mee is gemoeid van 1 miljard euro. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. En dan het weer. Ook vanavond nog een aardige tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En ook morgen een zonnig en behoorlijk warme dag. Temperaturen tussen de 24 en 30 graden.
2: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. Aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@vahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप डायल कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07 36 52 47। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@vahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070 365 22

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host.
1: Om Shanti, goedemiddag op deze mooie maandagmiddag van 18 mei 2026. Ik hoop dat u een mooi weekend heeft gehad. Hier is het nieuwsoverzicht. SEOB en IMF, Suriname nog onvoldoende voorbereid op olieinkomsten. Zowel Suriname Economic Oversight Board, de SEOB, als het Internationaal Monetair Fonds, IMF, waarschuwen dat er dringend gezorgd moet worden voor sterkere financiële instituties, striktere begrotingsdiscipline en transparanter bestuur voordat de verwachte olieinkomsten op gang komen. Volgens beide organisaties, dus de SEOB en het IMF, bestaat het risico dat toekomstige miljarden inkomsten onvoldoende duurzaam worden beheerd wanneer structurele hervormingen uitblijven. In een recent technisch assistentierapport stelt het IMF dat Suriname weliswaar belangrijke stappen heeft gezet met hervormingen van de contabiliteitswet en het sparenstabiliteitsfonds, maar dat de praktische uitvoering ernstig achterloopt. Volgens het IMF moeten belangrijke uitvoeringsbesluiten, bestuursorganen en controlemechanismen nog worden opgezet voordat het systeem effectief kan functioneren. Ook de SEOB trekt in haar nieuwste bulletin aan de bel. De organisatie waarschuwt dat Suriname nog steeds kampt met structurele overheidstekorten, een hoge schuldenlast en zwakke institutionele capaciteit. Volgens de SEOB blijft de economie bovendien te afhankelijk van de mijnbouwsector, terwijl duurzame economische diversificatie onvoldoende van de grond komt. Het IMF benadrukt in zijn rapport dat Suriname dringend een sterker fiscaal raamwerk nodig heeft om te voorkomen dat toekomstige olieinkomsten leiden tot overmatige staatsuitgaven, oplopende schulden en economische instabiliteit. Daarbij wordt specifiek gewezen op het belang van duidelijke begrotingsregels, transparante rapportage en onafhankelijke controle op overheidsuitgaven. Volgens het IMF moet het Spaar- en Stabilisatiefonds uiteindelijk dienen als financiële vangnet om schommelingen in olieprijzen op te vangen en toekomstige generaties te beschermen. Tegelijkertijd waarschuwt de organisatie dat het fonds alleen effectief kan functioneren wanneer strikte regels gelden voor uitgaven, schuldenbeheer en toezicht. De SEOB uit daarnaast zorgen over het stilvallen van de Anti-Money Laundering Project Implementation Unit, AML-PIU, die een belangrijke rol speelde in de nationale aanpak van witwassen en terrorismefinanciering. Volgens de organisatie kan het wegvallen van deze unit negatieve gevolgen hebben voor de internationale reputatie van Suriname, juist in een periode waarin het land zich voorbereidt op grote buitenlandse investeringen binnen de olie- en gassector. Zowel het IMF als de SEOB benadrukken dat de komende jaren cruciaal zullen zijn voor de economische toekomst van Suriname. Volgens beide instellingen moet het land voorkomen dat toekomstige olieinkomsten leiden tot herhaling van eerdere economische crisis, begrotingsproblemen en bestuurlijke instabiliteit. Dat zover.

woedende ruzie mondt uit in schietpartij tijdens bromfietsenrace op Zusterproject. Een bromfietsenrace op het Zusterproject in het resort Geiersvliet is gisteren geëindigd in een schietincident waarbij één man gewond raakte. De politie kreeg de melding dat een slachtoffer met een schotverwonding in de buikstreek zich had aangemeld bij de spoedeisende hulp. Agenten gingen direct naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. Uit het voorlopige onderzoek blijkt dat op de locatie een bromfietsenrace gaande was toen het slachtoffer oog in oog kwam te staan met de man met wie hij al langere tijd een slepende ruzie heeft. Volgens de verklaring van het slachtoffer haalde de man plotseling een vuistvuurwapen tevoorschijn en loste een schot waarbij hij in de buikstreek werd geraakt. Na het schietincident sloeg de verdachte op de vlucht. De politie heeft een onderzoek ingesteld. Tot zover een bericht uit Star News.

ongetwijfeld bericht voorgelezen over SEOB, de Suriname Economic Oversight Board en het AMF. En nu komt er een apart bericht van SEOB die waarschuwt voor overheidstekorten en verzwakking anti-witwasaanpak. De Suriname Economic Oversight Board, SEOB, waarschuwt in haar nieuwste economisch bulletin dat het land nog steeds kampt met ernstige structurele kwetsbaarheden binnen de economie en het overheidsapparaat. Vooral de aanhoudende overheidstekorten, de hoge staatsschuld en het wegvallen van belangrijke instituten binnen de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering baren de organisatie SEOB grote zorgen. In het 28e SEOB-bulletin wordt benadrukt dat de financiële positie van de overheid precair blijft. De primaire rekening van de overheid noteerde in november 2025 opnieuw een tekort van 511,6 miljoen SRD, terwijl de totale staatsschuld nog steeds neerkomt op bijna 119% van het bruto binnenlands product. Daarmee ligt Suriname ruim boven internationaal aanvaarde normen van schuldenlast. De SEOB stelt dat de economie ondanks enkele positieve ontwikkelingen nog steeds bijzonder kwetsbaar blijft voor externe schokken, inflatiedruk en begrotingsproblemen. Volgens de organisatie blijft de economische structuur bovendien te afhankelijk van de mijnbouwsector. Bijzonder zorgwekkend noemt de SEOB het stopzetten van de werkzaamheden van de Anti-Money Laundering Project Implementation Unit, AML-PIU, die volgens de organisatie een cruciale rol speelde binnen de nationale aanpak van witwassen en terrorismefinanciering. De AML-PIU werkte nauw samen met nationale en internationale instanties en leverde volgens de SEOB een belangrijke bijdrage aan het voorkomen dat Suriname door de Caribbean Financial Action Task Force, de CFATF, op een zwarte lijst zou worden geplaatst. Sinds juli 2025 zouden de werkzaamheden van de unit echter zijn stopgezet en zouden belangrijke overlegstructuren nauwelijks nog functioneren. Volgens de SEOB komt deze ontwikkeling op een uiterst gevoelig moment, omdat Suriname zich momenteel voorbereidt op een nieuwe evaluatieronde van de CFATF in 2026 en 2027. Tijdens de evaluatie zal vooral worden gekeken naar de daadwerkelijke handhaving van anti-witwaswetgeving en de effectiviteit van het Surinaamse controlesysteem. De organisatie waarschuwt dat het wegvallen van de AML-PIU en de verminderde activiteit van andere coördinerende instanties de voortgang van noodzakelijk hervormingen ernstig kunnen bemoeilijken. Volgens de SEOB is een goed functionerend interinstitutioneel platform essentieel om internationale compliance standaarden te blijven naleven. Daarnaast wordt de overheid opgeroepen tot strengere fiscale discipline, meer transparantie binnen het financieel beleid en verdere versterking van belangrijke staatsinstituten. Ook bij de SEOB voor betere belastinginning, structurele economische diversificatie en een duidelijke lange termijn beleid met het oog op toekomstige olieinkomsten. Volgens de SEOB zullen vooral de komende jaren bepalend zijn voor de financiële stabiliteit van Suriname. Zonder structurele hervormingen en sterke instituties bestaat volgens de organisatie het risico dat macro-economische problemen zich opnieuw zullen verdiepen. Tot zover een bericht uit staan is mijn commentaar hierbij. Mevrouw Simons, de voorzitter van de NDP, de Nationale Dode Partij. De voorzitter van de partij, wiens ex-voorzitter zoveel moorden heeft gepleegd, 20 jaar veroordeeld wegens dood en op de vlucht is overleden. De voorzitter van de zogenaamde anti-witwaspartij, die had toch beloofd het anders te doen. Ze zou het heel anders doen dan oud-president, de overleden president Santokki. Ze zou met duidelijkheid komen, toch? Mevrouw Simons, beet duidelijkheid dan. Dus één pot nat. Hij doet het erger, veel erger dan president Santokki. President
president Santokki is nog aan de leidraad van de IMF gelopen. Heeft de zaken gedaan zoals ze moesten worden gedaan. Het land in goede financiële positie gebracht. Al voelde het volk het behoorlijk hard aan. Maar het moest om de zaak op te ruimen. Santokki is de zaak opgeruimd. Dan komt er een NDP onder leiding van de opvolger van de tot 20 jaar veroordelen. En inmiddels op de vlucht overleden. Moorden naar deze Lano Boutse, mevrouw Simons. Die de zaak weer in de soep draait. En dan voelt ze SEOB een waarschuw. Een waarschuw. Een taalwaarschuw. Maar ja, wat wil je? De partij tikt macht die. Die Nyamoni, dan zullen ze doorgaan met Nyamoni. Al wat ze beloven. Mevrouw Simons, onder jouw leiding, Moni en Yang. Tot zover. En dit is het nieuws. Voorzien van mijn commentaar.

Dann folgte ein gesundes Stück von der Hand von John Michigan. De regering Simons is bijna een jaar in dienst van Suriname en de opstapeling van problemen begint een beeld te schetsen wat Suriname de komende periode te wachten staat. Het is geen positief beeld in één jaar tijd zijn er veel zaken misgegaan. Het lijkt alsof de regering onvoldoende grip heeft op bestuurlijke aangelegenheden. We vervallen van het ene naar het andere geval van mismanagement, bestuurlijke wanorde en corruptie. Het lijkt wel een brand die maar niet geblust kan worden. De meest curieuze brand was rond de adviseur van de minister van Justitie en Politie. De minister heeft in de media tot ieders verrassing aangekondigd dat de heer Mixon een onbezorgde, informele adviseur van het ministerie van Justitie en Politie is. Voor de minister was het belangrijk om te benadrukken dat de heer Mixon geen ambtenaar is en dus niet betaald wordt door de overheid. De belangrijkste verdediging van zijn positie is dus dat de Surinaamse belastingbetaler niets hoeft te vrezen, omdat deze meneer niet door de overheid wordt betaald. Na het horen van de argumentatie wist ik niet of ik moest lachen of huilen. Vooraf wil ik even kijken naar het profiel van een adviseur. Wie is een adviseur? Adviseur is iemand met een zekere deskundigheid die iets binnen een organisatie probeert te veranderen of te verbeteren, zonder dat hij over directe macht of middelen beschikt. Dat wordt omschreven in het boek van de hand van Grit R. en Gersma M. 2015. In dit geval zou betrokkenen over een zekere deskundigheid moeten beschikken die van belang kan zijn om het ministerie van Justitie en Politie te verbeteren. Op 8 oktober 2022 werd de heer Mixon gearresteerd. De adviseur van de minister van Justitie en Politie werd op 8 oktober 2022 gearresteerd door het justitieel interventieteam JIT. Volgens de afdeling Public Relations van het KPS hield de zaak verband met het gebruik van vervalste documenten. Eerder in december 2021 was betrokkenen al opgepakt en verhoord door het justitieel interventieteam, het JIT, in verband met inbeslagname van een voertuig en een grootschalige drugsvangst. In januari werd betrokkenen uiteindelijk vrijgesproken van deze beschuldigingen, omdat er onvoldoende bewijs was voor de aantijgingen. Desalniettemin vraag ik mij af welke deskundigheid de heer Mixon heeft om de minister van Justitie en Politie te adviseren. Het gaat hier niet om het ministerie van Sport of Landbouw, maar om het ministerie dat erop moet toezien dat Surinaamse burgers zich aan de wet houden. Hoe kan een gewezen verdachte van strafbare feiten de minister hierover informeel adviseren? Het argument van de minister dat de adviseur onbezorgd is, vormt juist het grootste risico. Een informele adviseur heeft geen ambtelijke status, legt geen ambtslid af en heeft geen veiligheidsonderzoek ondergaan om met staatsgeheimen om te gaan. Dit kan leiden tot belangenverstrengeling of het onbedoeld leggen van gevoelige informatie. Dit is de grootste blunder van deze minister, minister Manorat van Justitie en Politie, en dus ook van de regering. Tot mijn grote verbazing greep de president niet in. Het parlement heeft de minister met krachtige bewoordingen flink onder druk gezet om uitleg te geven over deze functie. Dat was in deze zaak een groot lichtpunt. De druk kwam vanuit het hele parlement, zowel van de oppositie als van de coalitie. Er is werk aan de winkel voor deze regering. Ik hoop niet dat dit een trend wordt binnen de regering. Als dit een trend wordt, dan assisteem kinky voor true. Assisteem Comoro erg. Een ingezonden stuk van de hand van John Michigan. En hij heeft gelijk, assisteem Comoro erg. Assisteem kinky voor true. Maar ja, hij heeft gelijk. Ik geef mevrouw Simons gelijk. Aber is het change your systeem toch? Dus wat wil je? Change your systeem. Minister benoemen een criminele, een justitiële criminele. Een financiële crimineel. Benoemt de minister van Justitie en Politie tot adviseur. Het moet niet gekker worden in het land. Maar ja, wat verwacht je in een land onder leiding van de NDP-voorzitter, mevrouw Simons, die nooit en ten nimmer excuses heeft aangeboden voor de coup gepleegd door haar baas, haar voorganger, de inmiddels op de vlucht overleden tot 20 jaar veroordeelde Desi Delano, moordenaar Desi Delano Boutussen.
Ze heeft nooit excuses geboden voor die coup. Ze heeft nooit excuses geboden voor de moorden in december 82 gepleegd door deze partij. Door deze partij waarvan zij tegenwoordig voorzitter is. Wat verwacht je anders? Als systeem staat changing. Moorden voor voerman dit. Tot zover. Een bericht staan nu voorzien van mijn commentaar.

Alfa bespreekt economische samenwerking met de Venezolaanse leiding. Minister van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking, Melvin Bouva, heeft tijdens een werkbezoek aan Venezuela overleg gevoerd met waarnemend president Delcy Rodriguez over de verdere versterking van de diplomatieke en economische samenwerking tussen beide landen. Tijdens de ontmoeting in Caracas werd gesproken over intensievere samenwerking op strategische gebieden zoals energie, landbouw, visserij, toerisme, educatie en ontwikkeling van expertise binnen de olie- en gassector. Het bezoek van minister Bouva vond plaats op uitnodiging van zijn Venezolaanse ambtgenoot en stond in het teken van regionale integratie en versterking van de zogenoemde Zuid-Zuid samenwerking. Volgens beide delegaties markeerde de ontmoeting een belangrijk moment in de verdere verdieping van de bilaterale betrekkingen tussen Suriname en Venezuela. Daarbij spraken beide landen de bereidheid uit om bestaande samenwerkingsverbanden verder uit te bouwen en gezamenlijk te werken aan projecten van wederzijds belang. Tijdens de gesprekken werd ook stilgestaan bij het belang van economische ontwikkeling, handel en regionale stabiliteit. Daarnaast benadrukten beide partijen de noodzaak van duurzame samenwerking binnen het Caribisch gebied en het Amazonegebied. Bouva onderstreepte tijdens het overleg de bereidheid van Suriname om de samenwerking met Venezuela verder te versterken en concrete afspraken te maken die bijdragen aan economische groei, regionale integratie en duurzame diplomatieke relaties. De ontmoeting bevestigt volgens beide landen opnieuw het belang van constructieve dialoog, wederzijds respect.

Lange rijen bij beveiligingscontrole Schiphol. Luchthaven zet extra personeel in. Schiphol waarschuwt vandaag maandag voor lange rijen bij de beveiliging. Het is dezelfde dag dat de opzet van de beveiliging op de luchthaven is aangepast. Het vliegveld heeft besloten extra kantoorpersoneel in te zetten. Ook wordt water uitgedeeld aan de wachtenden. Hoe lang de rijen precies zijn, kan een woordvoerder van Schiphol niet aangeven. Het is druk en de wachttijd bij de beveiligingscontrole is op dit moment langer dan gebruikelijk. En op dit moment wordt bedoeld ongeveer 3:30. Langer dan gebruikelijk, zegt ze wel in reactie op een bericht van de Telegraaf. Daarin hebben reizigers het over een wachttijd van meer dan een uur. De passagiers- en handbagagecontroles op Schiphol zijn sinds vandaag achter de schermen flink veranderd. In plaats van 5 beveiligingsbedrijven die telkens een periode van 5 jaar actief zijn, blijven er de komende 10 jaar 3 over. Securitas en Trigon, Schiphol wordt door voor 25% mede-eigenaar. De verandering is het gevolg van de wachtrij-chaos die Schiphol in 2022 enige tijd in zijn greep hield. Door een tekort aan beveiligers vanwege inschattingsfouten bij Schiphol en de betrokken beveiligingsbedrijven stonden tot ver buiten de terminals rijen met reizigers. Om herhaling te voorkomen sloten de luchthaven en de vakbonden een convenant, onder meer met de afspraak dat de aanbesteding van de beveiligingszaken op de schop zou gaan. Tot zover een bericht uit het Algemeen Dagblad.

Wereldpers kijkt ogen uit bij aankomst via schip Hondius in Rotterdam. Dit is erg goed voorbereid. De komst van het virus van virusboot Hondius maakte van de Rotterdamse haven maandag vandaag dus even wereldnieuws. Honderden journalisten uit binnen- en buitenland verzamelden zich in Rozenburg voor de aankomst van het schip. Zelfs Chinese verslaggevers waren uitgerukt. Het is allemaal goed voorbereid. Het dringen geblazen aan stuurboordzijde van de Zilvermeeuw als de Hondius langzaam aanmeert aan de Kalandsteiger in Rozenburg. Tientallen cameraploegen willen het beste shot van het schip met op de achtergrond de 23 tijdelijke wooncontainers voor de bemanning. De komende 4 weken is dit geïmproviseerde mini-dorpje de thuisbasis voor de overwegend Filipijnse crew van de Hondius. Nadat de passagiers in Tenerife van boord waren gegaan, brachten 25 bemanningsleden het schip naar Nederland. Aan boord is ook het lichaam van de overleden Duitse passagier. Ze wordt in Nederland gecremeerd. Toen bekend werd dat Rotterdam als quarantainehaven was aangewezen, bleef de telefoon rinkelen bij het havenbedrijf. Al weken berichten internationale media over de Hondius, waar de Andes variant van het Hantavirus 3 dodelijke slachtoffers maakte. Voorlichters kregen vragen uit alle windstreken, van Duitse kranten en Amerikaanse televisiezenders tot Aziatische persbureaus. Journalisten uit de hele wereld reizen de afgelopen dagen naar de havens om verslag te doen van de aankomst. In aanloop naar het moment wilden ze van alles weten. Wanneer arriveert het schip en waar komt het te liggen? Maar ook waar kunnen we parkeren en mogen we droombeelden maken? Britse journalisten vroegen zelfs of ze een rondleiding op de Hondius konden krijgen. Burgemeester, om de massale belangstelling in goede banen te leiden, regelde het havenbedrijf een partyboot met genoeg plek voor alle verslaggevers. Het schip bracht hen vanuit Hoek van Holland naar de Kalandsteiger, waar de Hondius maandagochtend rond 22:30 arriveerde. Burgemeester Carola Schouten keek vanaf de wal toe. Liang Tseng en zijn cameraman van de staatszender CCTV, naar eigen zeggen goed voor 1 miljard kijkers, zijn ook aan boord van de Zilvermeeuw. We willen weten hoe de Nederlandse overheid met deze situatie omgaat en zijn benieuwd of er met COVID in het achterhoofd onrust is. Het lijkt allemaal erg goed voorbereid en van onrust lijkt, net als in China, geen sprake. Het is ook een heel ander virus dan COVID. Het havenbedrijf en de GGD proberen het gedwongen verblijf op de landtong zo aangenaam mogelijk te maken. De zeelieden beschikken over een

virus niet onder de leden, maar uit voorzorg heeft de GGD naast de wooncontainers een teststraat ingericht. Het virus lijkt verbannen van het schip, maar om te voorkomen dat het tijdens de eerstvolgende tocht weer fout gaat, worden hondjes van onder tot boven gedesinfecteerd. Een bedrijf uit Werkendam neemt die klus voor zijn rekening. Medewerkers reinigen hutten, gangen, relingen en technische ruimtes grondig. De operatie duurt vermoedelijk 4 dagen. Pas daarna mag het expeditieschip weer de zee op. Tot zover een bericht uit het Algemeen Dagblad.

tijdens zijn recente officiële bezoek aan Nederland heeft de Indiase premier Narendra Modi inderdaad aangekondigd dat de OCIK, de Overseas Citizenship of India, wordt uitgebreid tot de zesde generatie. Deze belofte, die eerder al werd gedaan aan de Surinaamse Hindoestaanse diaspora in onder andere Trinidad en Tobago, heeft betrekking op het volgende. De OCI houdt in, geeft personen van Indiase afkomst, diaspora, recht op meervoudig visumvrij reizen naar en verblijven in India. Daarnaast geeft de kaart bepaalde economische en financiële privileges in India. En ook, heb ik begrepen, is deze status geldig voor niet-Indiërs getrouwd met Indiërs. Dus voor bijvoorbeeld, ik zou een Indiase vrouw getrouwd hebben, of een Surinaamse Hindoestaanse vrouw getrouwd hebben, dan geldt de OCI-status ook voor mij. Ik als niet-Indiër heb dan ook recht op die status. Dat is prachtig. Dat is onder andere voortgekomen uit het bezoek van de premier van India, Modi, aan Nederland. Tot zover dit bericht.

Simons wil woningprijzen voor oliehoos afremmen met huisvestingsplan. De regering wil voorkomen dat gewone burgers straks geen huis of perceel meer kunnen betalen door de verwachte groei van de olie- en gassector. President Jennifer Simons zegt dat juist daarom haast wordt gemaakt met het huisvestingsplan dat volgens haar binnen 2 weken naar de Nationale Assemblee kan worden gestuurd. Volgens het staatshoofd is het plan al gereed, maar moet het nog worden goedgekeurd door de ministerraad. Daarna wordt het document aangeboden aan het parlement. Simons zei dit op vrijdag 15 mei, jongstleden, in gesprek met presidentieel woordvoerder Roberto Lindveld, meldt de communicatiedienst Suriname. Kijk als het bericht doorgaat. De president wijst erop dat in andere olieproducerende landen de prijzen van grond en huizen sterk zijn gestegen. Suriname wil volgens haar niet wachten tot het moment waarop de gemiddelde burger geen woning meer kan kopen of huren. Daarom is het kabinet alvast begonnen met voorbereidingen, ook al zijn de formele stappen nog niet volledig afgerond. Een belangrijk onderdeel van het plan is de betaalbare financiering via het woningbouwfonds. Daarmee moeten mensen in aanmerking kunnen komen voor een lagere hypotheek met een lange looptijd. Volgens Simons moet woningbezit hierdoor beter bereikbaar worden voor mensen met een lager inkomen. Om de kosten te drukken wil de overheid ervoor zorgen dat bouwprojecten compleet worden opgeleverd met infrastructuur, afwatering, stroom en water. Burgers zouden alleen voor het huis betalen. De woningen zelf worden gebouwd door private bedrijven, maar die moeten rekening houden met de bedragen die binnen het fonds beschikbaar zijn. Voor mensen die geen woning kunnen kopen, wil de regering ook huur mogelijk maken. Daarvoor moet regelgeving worden voorbereid.

Simons beschouwt dit jaar als de opstartfase van het huisvestingsplan en benadrukt dat het om een doorlopend proces gaat, waarbij volgend jaar opnieuw geld voor huisvesting beschikbaar moet komen. Het bericht gaat verder. De regering kijkt ook naar mensen die in het verleden percelen kregen binnen bepaalde projecten, maar nog met onduidelijkheden zitten. Een speciaal coördinatieteam moet onderzoeken wat er bij die projecten misloopt. Daarna wordt een inventarisatie gemaakt om te bepalen hoe deze problemen kunnen worden opgelost. Tot zover een bericht uit waterkant.nl.

Castillo zegt, jongeren vertrekken omdat ze hier geen toekomst zien. VAP'er Johnny Castillo is afgelopen week formeel toegelaten als lid van de Nationale Assemblée in Suriname DNA. Zijn geloofsbrieven zijn onderzocht en goed bevonden. Hij, Castillo, neemt de plaats in van de overleden Janica Prasad Santokhi. Ik kom niet met grote beloftes die ik niet kan waarmaken. Dat is Suriname al genoeg meegemaakt. Mooie woorden tijdens de verkiezingen en daarna stilte. Ik kies voor een andere weg. Wat ik wel meeneem is een eerlijk beeld van wat er speelt. Mensen die elke maand harder werken, maar minder onderhouden. Ja, dat is het. Mensen dus die harder werken, maar minder overhouden. Jongeren die opgeleid zijn, maar vertrekken omdat ze hier geen toekomst zien. Ouderen die daar levenslang werken, nauwelijks kunnen rondkomen. Ondernemers die willen bouwen, maar vastlopen in bureaucratie en onzekerheid. Dat is de realiteit van veel Surinamers en wij als assemblee kunnen die realiteit niet langer negeren. Het volk kijkt en rekent op ons, zei de nieuwbakken parlementariër in zijn toespraak. De politicus die uit het district Komwijnen komt, merkte op het vertrouwen dat in hem is gesteld door de personen die op hem hebben gestemd, niet te zullen beschamen. Volgens de politicus heeft Suriname mensen nodig die durven kiezen voor het volk, ook als het politiek ongemakkelijk is. Dat zal hij elke dag als DNA-lid bewijzen. Dat zal Sergio Castillo dus elke dag als DNA-lid bewijzen. We zijn benieuwd. Met de toelating van Castillo, die bij de afgelopen verkiezingen 967 stemmen kreeg, telt het parlement weer 51 leden. Parlementsvoorzitter Ashwin Adin en diverse fractieleiders hebben het nieuwe lid verwelkomd en hem ondersteuning beloofd, waar nodig. NDP-fractieleider Rabin Parmisser merkte op dat gezien Castillo de plaats inneemt van Santokhi, er op hem ook direct een grote verantwoordelijkheid rust. Ook is het district Komwijnen hiermee op volle sterkte, aangezien dit district nu 5 volksvertegenwoordigers telt in de Nationale Assemblée, de DNA. Tot zover een bericht uit Waterknie. U bent leerkracht van huis uit, een sociaal bewogen persoon en uw lijfspreuk is, we moeten niet te veel babbelen, maar hard werken, sparen en noem maar op. We zullen u volgen langs die lijnen tijdens de debatten, aldus Parmisser. VAP-fractieleider Assis Kumar Gayadin merkte op dat met de toelating van Castillo de VAP wederom de grootste politieke organisatie met Surinamers van Javaanse afkomst blijkt te zijn. Dat geeft aan dat er gekozen is voor de beste keuze als politieke partij. Castillo heeft gekozen voor een partij die gaat voor een sterke rechtsstaat, democratie en ontwikkeling voor de samenleving. Aldus Gayadin. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

Jan Biel verwacht geen oplossing huisvestingsprobleem. Want, zegt hij, meeste mensen in de regering zijn personen die appartementen verhuren. Volgens ABOP ondervoorzitter Madeleine Scambiel zijn de meeste mensen in de regering van Suriname personen die appartementen verhuren. Vandaar dat hij niet verwacht dat er een wet zal komen om het huisvestingsprobleem in het land op te lossen. Niemand durft het te doen. De meeste mensen in de regering zijn mensen die altijd een appartement hebben om te verhuren. Daarom noem ik een wet voor Ossobouw, zei Scambiel op DTV Express. Het huisvestingsprobleem in Suriname is al decennia lang een ernstig maatschappelijk vraagstuk waarvoor tot op heden geen duurzame oplossing is gevonden. Opeenvolgende regeringen hebben door de jaren heen beloofd dit probleem aan te pakken en kwamen met uiteenlopende plannen. Maar betaalbare en degelijke huisvesting blijft voor vooral sociaal zwakkeren en landskansarmen nog altijd buiten bereik. Aan de andere kant zijn de woninghuurprijzen in Suriname de afgelopen jaren schrikbarend gestegen. Veel verhuurders eisen huur in US dollars of euro's, wat voor de meeste Surinamers onbetaalbaar is gezien de lage lonen in SRD's. Dit dwingt mensen om buiten hun budget te huren of met meerdere gezinnen in één huis te wonen. Opvallend zijn de appartementen die nu in veel buurten worden opgezet en vooral populair zijn bij buitenlanders als Cubanen, Brazilianen en Venezolanen. Scambiel, kijk wat Scambiel doet hoor, want het valt hier uit. Scambiel stelt dat het huisvestingsplan van de regering Simons Rusland slechts een wens is van president Jennifer Simons en dat hij nog niet concreet heeft gehoord hoe dit in de praktijk zal werken. Hij stoort zich er wel aan dat terwijl de samenleving de volle pond voor alle verhogingen moet betalen, ministers bijvoorbeeld gratis beschikking hebben over een woning, auto, brandstof, beveiliging en nutsvoorzieningen. De politicus benadrukt dat hij hiermee niet aangeeft dat alle personen die in de regering zitten mensen zijn met veegeld. Er zijn ook personen die langer dan 5 jaar niet de gelegenheid hebben gehad om overheidsgeld naar zich toe te trekken en nu volop alles grijpen. Daarom vervoeren, want als de man gepinaard heeft en een gelegenheid krijgt, wil hij dan ook geld hebben. Dan proberen ze allebei op manieren om aan geld te komen. Aldus de A-bopper, Scambiel.

bericht@waterkant.net met meneer Kambiel. Maar ik vind het vreemd. Oh nee, Kambiel is aapopper. Zijn partij aapop zit in de regering. Waarom pak je dan niet daaraan? Waarom begin je niet dat je, laat je je partij het aanpakken, meneer Kambiel? Dus dat is zo. Klets je klets, meneer Kambiel. Tot zover. Dus het bericht uit waterkant.net. Ramte Koel zegt, wij eisen rectificatie van minister Tsang. Parlementariër Kishan Ramte Koel eist samen met buurtbewoners van Klevia een rectificatie van OWRO-minister Steven Tsang. Bewoners van Klevia grepen volgens Tsang vorige week zelf in toen een sluisdeur niet op tijd werd geopend en de buurt dreigde onder te lopen. Volgens de minister leidde die actie echter tot extra schade omdat het slot en het taken van de sluis kapot gingen. Ramte Koel, zelf ook bewoner van Klevia, stelt dat Tsang onwaarheden verkondigt, aangezien de Winswaard tijdens deze actie ook op locatie is geweest en daar niks hierover heeft gezegd. Hij vraagt zich af waarom de minister voor zo'n pad heeft gekozen, terwijl er juist heel goed en rustig is gewerkt. Met hem is gesproken tijdens het feit toen de bewoners zogenaamd zouden ingrijpen. De sluiswachter heeft de deur nog dicht en weer opengemaakt. En toen vonden ze dat het kapot is. En dan komt de minister de buurtbewoners beschuldigen. Die sluis moet helemaal opengaan, wil je voldoende volume afvoeren. Dus het vertrouwen in de minister is weggevaagd hierdoor. En wij eisen dat er rectificatie komt. De hele buurt eist rectificatie, zei Ramse Koel op TBN. De handelingen van de buurtbewoners zijn bovendien allemaal op video vastgelegd, waardoor er ook voldoende bewijsmateriaal is om het tegendeel te bewijzen. Verder kan ook worden aangetoond dat er wel degelijk gebeld is naar de verschillende relevante instanties en hoe lang het allemaal heeft geduurd. Het klopt dus ook helemaal niet dat de mensen geen 5 minuten konden wachten, zoals door Tsang wordt beweerd. Foei, foei, minister Tsang, foei, foei, zijn je door. Meneer Tsang, het kan toch niet dat je zo liegt voor de hele wereld. Volgens de politicus is menselijk falen de reden geweest dat Klevia onder water is gelopen en de buurtbewoners zelf moesten ingrijpen. Hij zelf, de politicus, had een week eerder reeds in het parlement erop gewezen dat sluiswachters in beraad waren en werkzaamheden niet volledig zouden uitvoeren. Helaas heeft de regering toen niets gedaan, maar pas na de hevige regenval van vorige week. Klevia is eigenlijk niet getroffen door hevige regenval, maar door mensen die hun verantwoordelijkheid niet nemen. Het kwam doordat sluisbeheerders de sluis gewoon niet gingen openmaken, of dat maar slechts voor een uurtje deden, terwijl je het per dag minimaal 8 uren kan openen, stelde hij. De VAP'er stelt dat buurtbewoners op zondag 10 mei jongsteden weer bij de sluis zijn gaan oriënteren, waar bleek dat deze nog steeds niet open was. Na continu zonder resultaat te hebben gebeld, is uiteindelijk besloten om het slot van het sluis te breken en de sluis zelf open te trekken. En is daarmee wel een ander slot gekocht. Opvallend was wel dat bij omhoog trekken gebleken is dat die taken het al niet goed deed. Na heel veel moeite is dat wel gelukt. Uiteindelijk kwam de sluiswachter later op locatie, waarna een hele discussie ontstond en de sluiswachter zelf begon uit te schelden. Uiteindelijk kwam Tsang op locatie en werden afspraken gemaakt. De volgende dag bleek weer de

En nu ga ik naar het einde van de... van het nieuws. Met de koersen. Even kijken als ik ze kan vinden. De koersen van vandaag. Maandag 18 mei. Even kijken hoor. Het is moeilijk te gaan, maar ik hoop ze toch te vinden. Ja, ze zijn binnen. De koersen van maandag 18 mei. 10 uur 's ochtends Suriname tijd, 3 uur 's middags Nederlandse tijd. Als je een US dollar verkoopt aan de Centrale Bank van Suriname, dus Tejuchawan US dollar, Gona Mama Panjifusanang, dan krijg je de 36,955 SD voor terug. Als je een US dollar verkoopt aan de Centrale Bank van Suriname, krijg je 36,955 SD voor terug. Wil je een US dollar kopen, moet je 37,50 SD neertellen. Een US dollar kopen, buy one Yankee dollar, dan Mama Panji. Moet je neerleggen 37,50 SRD. Als je euro inlevert, verkoop aan de Centrale Bank van Suriname, krijg je de 43,059 SRD voor terug. Als je euro koopt, Taiwan Bijwang, Europees Money, dan moet bij 43,766 SRD. Dus een euro kopen, moet je neertellen 43,766 SRD. Makkelijk gezegd, 100 US dollars kopen moet je neertellen 3750 SRD. 3750 SRD. Wil je 100 US dollars kopen, wil je 100 euro kopen, moet je neerleggen 4376,60 SRD. Wil je 100 euro kopen, moet je neertellen 4376,60 SRD. Tot zover het nieuwsoverzicht van vandaag, maandag 18 mei. Ik heb prachtige technische assistentie gehad van Rajes. Rajes, dankjewel. Ik zou zeggen, ga genieten van de dag. Brasse dinsdag, we meet woensdag.

0: Hindustani Radio. Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocaat en kantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Wingtech heeft in China een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse chipfabrikant Nexperia en een aantal bestuurders. Nexperia is een dochterbedrijf van Wingtech, maar de ondernemingen zijn sinds vorig jaar verwikkeld in een flinke ruzie over de controle van de chipmaker, waar ook een verlies mee is gemoeid van 1 miljard euro. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. En dan het weer. Ook vanavond nog een aardige tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En ook morgen een zonnig en behoorlijk warme dag. Temperaturen tussen de 24 en 30 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.

0: Ja, beste luisteraars.
1: De beste Bollywood hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
2: Advocatenkantoor Anand Ramsoet, wakalat ka kaam karta hai, jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats. En jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet. Aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: Wingtech heeft in China een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse chipfabrikant Nexperia en een aantal bestuurders. Nexperia is een dochterbedrijf van Wingtech, maar de ondernemingen zijn sinds vorig jaar verwikkeld in een flinke ruzie over de controle van de chipmaker, waar ook een verlies mee is gemoeid van 1 miljard euro. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. En dan het weer. Ook vanavond nog een aardige tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En ook morgen een zonnig en behoorlijk warme dag. Temperaturen tussen de 24 en 30 graden.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
0: Ja, beste luisteraars, goedemiddag. Sunil Walisajino, namaskar, ram ram. Welkom en wat fijn dat u luistert. Ik ben Rosita Girja Singh en vandaag presenteer ik weer Primetime Rani Kikahani op Vahon Hindustani Radio. Een programma dat het licht nog meer laat schijnen. En hè, vrouwen en hun verhalen. Maar ik begin vandaag met een heel bijzonder gesprek. Ik ga zo meteen in gesprek met de heer Kanhai. Sommigen van jullie kennen hem misschien van de wandelingen. Maar deze man is veelzijdig en verbindt dagelijks mensen met elkaar. Of het nu op zijn werk is bij het Nationaal Archief of tijdens zijn vele activiteiten die hij samen met anderen organiseert. Hij verbindt mensen, brengt mensen letterlijk en figuurlijk bij elkaar en in beweging. Dit is een centrale thema in alles wat hij doet. Ik ken hem als een vriendelijke man die mensen in beweging brengt, en dat doet hij niet alleen in Den Haag, maar ook landelijk en zelfs in het buitenland, zoals in Suriname. Hij heeft een heel groot netwerk, is bescheiden en mensen zijn dol op hem. Zoals ik al zei, is bewegen een centrale thema bij hem en is ook houdt ons ook gezond en fit. En hij wil van zijn passie zijn beroep maken. En daarom ga ik graag met hem in gesprek hierover. Dacht meneer Kanhai,
7: welkom. Lieve mevrouw Rosita en dag lieve luisteraars.
0: Hallo, welkom in de uitzending bij een Vahon Hindustani Radio. Hoe gaat het met u?
7: Gaat goed, ja. Ik ben altijd opgewekt en positief en altijd bezig.
0: Ja. Ja, zo kennen wij u ook, hè? En voor de, zo ja. Ken ik u. En voor de luisteraars die u nog niet kennen, kunt u zich voorstellen aan hen?
7: Ja, mijn naam is Frank Kanhai. 19 februari, dus over een paar dagen, word ik 63 jaar jong.
8: Mm-hmm.
7: En ik ben in Paramaribo geboren, in de Anniestraat. Ik ben in 75 als 12-jarige jongetje naar Nederland gekomen. Door het spreidingsbeleid ben ik terechtgekomen in Friesland. En in 88 ben ik bij het Nationaal Archief komen werken als vrijwilliger.
8: Mm-hmm.
7: En dat doe ik nu bijna 38 jaar. Dat is mijn beroep.
8: Jeetje, is lang, hè? En ja, heel veel mensen kennen u, hè, van het wandelen. Wat heeft u ooit bewogen om te gaan wandelen?
7: Nou, ik zeg altijd tegen mensen, van onder de tropenzon liep ik hand in hand met mijn moeder, omdat mijn moeder niet de mogelijkheid had in Suriname om een auto te bezitten.
8: Mm-hmm.
7: Dus wij deden dat wandelend overal. En toen wij in Friesland kwamen, zoals je weet, daar rijden geen trams en is moeilijk om naar school te gaan. Dus ik deed dat wandelen. En ik ben daarvan gaan houden. En ik heb gezien, toen ik met mijn moeder liep, dat wandelen. Je ontmoet mensen. Het is goed voor je gezondheid. En het geeft ook rust in je hoofd. En dat is mijn medicijn, mijn motto van wandelen is goed voor lichaam en geest.
8: Ja, en toen heeft u dat uitgebreid samen met uw moeder, maar toen ineens in grote groepen, hè? Hoe is dat gegaan?
7: Nou, ik kwam in Den Haag om te werken.
8: Mm-hmm.
7: En het klinkt raar, maar ik heb geen familie in Den Haag.
8: Ja.
7: Mijn familie woont door heel Nederland, Utrecht, Amsterdam. Dus ik heb niet echt bloedverwanten. Dus ik kende weinig mensen hier. Helemaal niet. Ik ging werken en weekend ging ik naar Friesland tot mijn moeder leefde. Mijn moeder is helaas 5 jaar geleden overleden.
8: Mm-hmm.
7: En door omstandigheden ben ik alleenstaande vader. En we kenden niemand. Omdat ik natuurlijk een leven in Friesland had weekend. Mm-hmm. Door de week zie je werken, daar bouw je geen contact op.
8: Yeah.
7: En op dat duur ben ik na gaan denken, hoe kan je mensen leren kennen? Heb ik heel veel vrijwilligerswerk gedaan. En daarna kwam ik op het idee, ik zag een oproep van een tsunamihuis.
8: Mm-hmm.
7: Van wie heeft een idee om 140 jaar Hindustaanse immigratie te vieren.
8: Yeah.
7: En te herdenken.
8: Yeah.
7: En toen heb ik daar mijn vinger op gestoken. Ik was heel verlegen van aard. Ik zei, ja, ik zou met de 140 Hindustanen willen hardlopen.
8: Oh, yeah.
7: En toen zeiden ze, ja, maar ja, Frank Gandaiga, het is maat, het is moeilijk. Hindustanen houden niet van hardlopen. En toen was er toch iemand, meneer Deo Baburam en meneer Mohammed. Hij zei, weet je wat, maak een team met Savitri, met Haroon. En toen hebben we, zeg maar, met z'n vier een groepje gemaakt.
8: Mm-hmm.
7: En ik heb Nationaal Archief gevraagd om de ruimte open te stellen. Hebben ze gedaan.
8: Mm-hmm.
7: En wonder boven wonder hebben wij met 220 Hindustanen meegedaan met de CPPC. Dat is een hardloopwedstrijd, mm-hmm. een van de grootste in Den Haag. Mm-hmm. Hebben we hardgelopen. En toen zag ik de kracht van samenwerking. Toen zag ik de kracht van social media. En toen dacht ik, wauw, dus dit kan je doen als je een idee hebt. En je hebt de juiste mensen om je heen verzameld. Dan kun je succesvol zijn met je ideeën. Ja.
8: Ja, en dat zeg je ook heel mooi, hè? Maar toch, hè, echt initiatief genomen hiervoor, hè? Zelf. Echt gewoon durven, lef hebben en ervoor gaan.
7: Ja, en toen ben ik steeds dingen gaan verzinnen. Hindustanse Nordic Walking had ik 100 mensen.
8: Mm-hmm.
7: Er is een organisatie die heet Hollen door de Bollen in Lisse.
8: Mm-hmm.
7: En die verzamelt geld voor mensen die kanker hebben, dus mm-hmm. in de laatste levenfase.
8: Yes.
7: En dat is een witte organisatie die hard liep.
8: Mm-hmm.
7: En ik kende de organisator via mijn werk. En hij wilde eigenlijk letterlijk gekleurde mensen daarheen.
8: Yeah.
7: En ik heb mensen gezocht die mij een bus wilden sponsoren. Sommige ondernemers gaven voor mij 50 euro.
8: Mm-hmm.
7: En daarmee huurde ik een bus. En iedereen betaalde zelfs een inschrijfgeld. En zo dacht ik, wauw, gingen we soms met 1 bus, later met 2 bussen. En toen kwam die stomme corona, ben ik ermee gestopt.
8: Yeah.
7: En zo ben ik heel veel wandelingen gaan doen.
8: Yeah.
7: Kijk, de Hindustaan die ik ben,
8: mm-hmm.
7: Eerst ben ik mens.
8: Yeah.
7: Daarna ben ik Hindustaan, mm-hmm. Surinamer.
8: Mm-hmm.
7: Ik heb ook de Zuid-Afrikaanse ambassade een bericht gestuurd. Ik zei, kijk, ik zie dat monument standbeeld van Nelson Mandela.
8: Yeah.
7: Maar ik zie geen wandeling. Zullen wij dat gaan doen. En zo ben ik ook gestart met de Nelson Mandela, de Anton de Kom-wandeling, Moederdagwandeling, mm-hmm. en Martin Luther King met de Amerikaanse ambassade.
8: Mm-hmm.
7: En dat ben ik allemaal gaan doen.
8: Ja, zeer initiatiefrijk en eigenlijk continu de samenwerking opgezocht, hè?
7: Ja.
8: En wat is tot nu toe de mooiste wandeling geweest? Kunt u daar iets meer over vertellen? Wat heeft u in al die jaren, dat is u bijgebleven?
7: Ja, dat zijn een paar.
8: Ja.
7: Ik zal de mooiste noemen.
8: Mm-hmm.
7: Mijn moeder is, volgens mij, ik kan dat niet onthouden, ik wil dat ook niet onthouden. Volgens mij 5 jaar geleden, overleden of 6, ik kan mm-hmm. dat niet onthouden meer.
8: Mm-hmm.
7: En mijn moeder las dat in haar laatste leven, was ze afhankelijk van een rolstoel.
8: Mm-hmm.
7: En ik ging elke weekend bij haar, probeerde ik naar Friesland te gaan. En mijn mooiste wandeling was met mijn moeder. Zij in haar rolstoel, ik duwde haar. En
8: yeah.
7: We wandelen door heel Drachten, hè, waar ze woonden. Alle kledingzaken, alle vrouwenzaken. Ja, ja. En dat waren mijn mooiste wandelingen, omdat we waren 1-op-1. Ik was 1-op-1 met mijn moeder.
8: Yeah.
7: En we gingen zitten op een bankje. Ik kocht in een supermarkt drinken en broodjes gingen we samen eten. Of we gingen naar de McDonald's, deelden we een frietje en deelden we een cola. En dat was mijn mooiste wandeling, omdat dat was de kwaliteit van het leven. Ik had tijd met haar door die wandeling. 2-3 uurtjes wandeling, mm-hmm. overal. En het mooiste, dat raakt mij, daar word ik emotioneel van. Amse bolle beta. En dan ging ik zitten naast haar. Weet je, zij in die rolstoel en ik zo hield ik haar hand vast. En dat was mijn mooiste wandeling.
8: Ja, want ik moet eerlijk zeggen, weet je, ik krijg kippenvel van dit gesprek. Ja. Ik vind het zo mooi om, zoals je dat, zoals je dat vertelt, denk ik, jeetje, wat ontzettend mooi. En u vertelt ook, hè, kwaliteit, dit gaat ook om kwaliteit, tijd doorbrengen met mijn moeder, die niemand mij eigenlijk meer kan afpakken. Echt die 3-4 uurtjes die ik met haar doorbracht, wandelend of zittend, haar hand vast houdend. Nou, dat echt, ik vind het zo mooi dat u dat op deze manier vertelt. Ja,
7: ja, want ik herinner me, was een Hindustaanse huwelijk, wonen niet veel in de zaken daar.
8: Ja.
7: En ik ging s'avonds naar het huwelijk en mijn broertje zei, hoe ben je hier gekomen? Ik zei, met de rolstoel.
8: Mm.
7: En hij vond het maar vreemd. Ik dacht, ja, voordat ik die rolstoel inklap en in de auto zet,
8: ja.
7: Ik zei tegen mijn moeder, helemaal, zij was mooi gekleed, ik gewoon op mooie nette schoenen. En gewoon 3 kwartier naar de feestzaal gewandeld.
8: Oh.
7: En we waren buiten. En s'avonds gewoon met haar met die rolstoel jas aan en naar buiten. En weet je wat het is, Rosita?
8: Mm-hmm.
7: Ik merkte aan mijn moeder, als hij het buiten was geweest met mm-hmm. mij, de frisse lucht
8: yeah.
7: en het groeten van mensen, het kijken naar mensen, het kijken naar gebouwen.
8: Mm-hmm.
7: Ze kwam thuis. En voordat ik nog in de gang was, viel ze al in slaap,
8: oh.
7: als een baby.
8: Ja.
7: En ze had geen hoofdpijn meer. Ze was vrolijk, ze was opgewekt. Dus mijn tip is aan mensen, ga naar buiten. Maakt niet uit of je een beperking hebt.
8: Mm-hmm.
7: Ga naar buiten. Mm-hmm. Frisse lucht doet zo goed voor je.
8: Ja. Ja. En als je en als u zeg maar een verhaal, wat u tijdens een wandeling heel erg heeft geraakt, het meest heeft geraakt, heeft u daar een van?
7: Ja, ja, ik heb het zelfs meerdere. Kijk,
8: okay.
7: Ik ben buddy van een Turkse meneer, Errol heet de Gunes.
8: Ja, ja.
7: En hij zocht een, hij is blind geboren.
8: Mm-hmm.
7: En hij zocht een buddy. Een buddy is iemand die je begeleidt.
8: Ja.
7: En zo kwam hij 12 jaar geleden bij een van mijn wandelgroepen.
8: Mm-hmm.
7: En ik zie hem als mijn zoon. Ik heb nog gisteren met hem gewandeld.
8: Mm-hmm.
7: En hij heeft straks Ramadan. Dus ik ga 4 weken niet met hem wandelen.
8: Mm-hmm.
7: Maar ja, zijn familie accepteert me. Ze zien mij als familie.
8: Mm-hmm.
7: En ik heb een hele goede band met deze meneer. Hij zou mijn zoon kunnen zijn. Hij is rond de 40, want ik ben ouder dan zijn vader. Maar je ziet, wandelen, ongeacht afkomst, ongeacht geloof,
8: mm-hmm.
7: ongeacht wie je bent. En ik heb hele vertrouwelijke gesprekken met hem.
8: Yeah.
7: En als ik zo'n keertje verdrietig ben, mijn moeder mis,
8: mm-hmm.
7: dan praat ik met hem. En dan zegt hij, ja, ik mis mijn oma.
8: Oh.
7: Die is in Turkije overleden. Dus mensen denken, ja, wandelen, wandelen.
8: Mm-hmm.
7: Maar wandelen is ook sociaal,
8: yeah.
7: maatschappelijk,
8: yeah.
7: vriendschap,
8: mm-hmm.
7: je hart luchten.
8: Mm-hmm.
7: Dat is meer dan dat.
8: Exact,
7: ja.
8: Yeah. Ja, en welke inzichten en nieuwe ervaringen heeft u meegekregen van het jaar wandelen?
7: vriendschap. Ja. Ik heb mensen die misschien niet mijn luisteraars zijn. Mm-hmm. Die vanaf het begin... Ik was laatst bij een uitvaart.
8: Mm-hmm.
7: En ik was verbaasd dat de familie mij in hun speech noemde. Van oom Frank, hè. Onze mooie Hindustaanse cultuur. Ja. Dat ze je oom of tante of zus noemen.
8: Ja.
7: Van oom Frank, mijn vader... ging altijd met oom Frank wandelen. Ach. En toen dacht ik, wauw, dat is niet in geld uit te drukken... dat je daar genoemd wordt.
8: Ja.
7: Omdat die echtpaar, oom en tante... in de 80 zijn ze, in de 85... die kwamen altijd hand in hand, gingen ze wandelen.
8: Oh.
7: En, dat is iets moois. En ja, dat is niet in geld uit te drukken. Dit is pure liefde.
8: Ja, dit klinkt al zeer betekenisvol en ontzettend dankbaar, hè?
7: Ja, en om iets anders te vertellen...
8: Mm-hmm.
7: Ik doe dit natuurlijk vrijwillig. Ik doe het in mijn eigen tijd. En toen kwam ik een Marokkaanse meneer tegen, Junis, op mijn verre.
8: Mm-hmm.
7: En ik raakte met hem aan de praat. Hij zei, ja, wij zijn iets bezig met wandelen. En hij zei tegen mij, ja. Ik zei, ja, maar dat doe ik ook. Kijk maar op mijn Facebook, mijn LinkedIn... En later bleek dat hij mij een jaar ging volgen van wat ik deed. En hij is bij mijn wandelingen geweest. En hij zei, hoe kan jij in je eentje... Mm-hmm. Mijn vriendin, mijn partner, helpt mij daarmee.
8: Mm-hmm.
7: Hoe kan jij in je eentje 200, 150 mensen bij een wandeling hebben?
8: Mm-hmm.
7: Ik zei, gewoon, ik doe een oproep en ik doe het. Toen zei hij, maar wil je niet bij ons zzp'er worden? Ik zei, nee,
8: mm-hmm.
7: Want dat betekent dat je geld verdient. Dan is die liefde en die passie weg.
8: Yeah.
7: En toen zei hij, maar we zoeken iemand als u. En we zoeken sleukers figuren. Want hij werkt voor de Bas van de Goal Foundation.
8: Mm-hmm, mm-hmm.
7: Dat is een Nederlandse Olympisch kampioen volleyballen. 2,15 meter, denk
8: mm-hmm,
7: ik.
8: Mm-hmm.
7: En ook weer een witte organisatie. Die mensen aan de wandel krijgt. En toen kwam iets in mijn hoofd. Ik zei, weet je wat, als jullie mij zo graag in dienst willen... ga met mijn directeur praten.
8: Ja, ja, ja.
7: En die man is met mijn directeur gaan praten. En toen hebben ze gezegd, kijk Frank, ik wil geen geld voor mijn wandeling. Ik wil tijd.
8: Ja.
7: En toen hebben ze een deal gemaakt. Ze hebben mij gedetacheerd. Dat betekent mij uitgeleend. Dus ik ben één dag in de week vrij om... door heel Nederland wandelgroepen op te richten.
8: Mooi.
7: En dan zie je het, Rosita. Als je altijd iets gedaan hebt, zullen mensen jou dat gunnen. Mijn directeur zei, weet je wat? Frank heeft altijd lunchwandelingen gedaan. Hij doet het sinds we hem kennen. Hij mag één keer in de week vrij zijn. En om het nog leuker te maken, sinds afgelopen jaar, dus vorig jaar, ben ik 2 dagen gedetacheerd. En ik mag meedenken met huisartsen. Ik mag kinderverjaardagen wandelen doen. Want weet u, medicijnen kosten duurder dan een wandelbegeleider en dat soort dingen. Dus de overheid is op zoek dat mensen meer gaan bewegen.
8: Mm-hmm.
7: En ik ben dus eigenlijk een van de weinigen, misschien de enigste bij de overheid als mens, maar als Hindustaan, als Suriname, die zich wandelbegeleider mag noemen, die gedetacheerd is, heeft helemaal niks met mijn werk te maken.
8: Mm-hmm.
7: Maar ze hebben het mij gegund en ze zochten iemand die dit wilde doen. En als ik het post, bereik ik die mensen wel.
8: Ja, ja, en weet je wat het ook is, een hik en hai? Kijk, het is ook preventief, hè? Wat u doet is preventief. Want als je inderdaad al... anders is het ook al ver gevorderd. En dan kost het eigenlijk de staat nog meer geld. En u doet dat in een heel vroeg stadium. Zorgt u eigenlijk dat die mensen gewoon fit, gezond blijven... en iets minder aanspraak doen, hè, op onze gezondheidszorg.
7: Maar je
8: ziet ook
7: veel,
8: mooi is, ja.
7: U bent het voorbeeld. Ik ging vorige week wandelen.
8: Mm-hmm.
7: Na mijn werk was het volgens mij. Na mijn werk wandel ik een half uur, 3 kwartier.
8: Mm-hmm.
7: Ik dacht, weet je wat? Ik wandel dwars door Amare. En toen zag ik jullie daar
8: zingen.
7: Optreden met jullie prachtige koor. Dus ik geef aan, als ik met de auto of zo... Dan zie je... ik ken heel Den Haag, ken ik een beetje door mijn wandelen. De binnenstad ken ik. Je ziet zoveel. Je ziet hoe mooi gebouwen zijn. Je ziet ook... waar dingen niet goed gaan. Je maakt zoveel mee.
8: Ja, en dan ontmoet u eigenlijk direct de mensen... en legt u tegelijkertijd ook de verbinding, wat ontzettend gaaf is.
7: Ja.
8: En u wilt nu iets anders gaan doen? Wilt u dat vertellen? Want dan komen we op het punt dat de luisteraars heel graag willen weten... wat gaat u doen?
7: Kijk, ik heb net verteld over een paar dagen word ik 63. Mm-hmm. Ik zit vol ambities.
8: Ja.
7: Want ik vind Nederland een land vol kansen en mogelijkheden. Dat mogen we nooit vergeten. Dat mm-hmm. wij in een van de beste landen ter wereld wonen. En mogen werken en mogelijkheden hebben. En per toeval kwam ik in aanraking met Richard de Mos. Dat is de partijleider voor Hart voor Den Haag.
8: Mm-hmm.
7: En ik kwam hem in Suriname tegen. Hij was voor werkbezoek en ik was naar vakantie. Er was een klik, want hij schrijft verhalen over zijn overleden moeder. Mm-hmm. En ik ook. Mm-hmm. En zo kwam ik hem tegen. En ik heb mij nu kandidaat gesteld om 18 maart verkiesbaar te zijn. En waarom doe ik dat? Ik wilde nooit kleur bekennen.
8: Mm-hmm.
7: Ik heb wel 12 jaar voor verschillende mensen campagne gevoerd.
8: Mm-hmm.
7: Dus gepromoot. En toen dacht ik, ik heb een droom, Rosita.
8: Mm-hmm.
7: En mijn droom is Den Haag de wandelstad van Nederland maken. Ik zal u vertellen waarom.
8: Mm-hmm.
7: Tuurlijk, je hebt asiel, je hebt huisvesting, al die grote problemen is er. Maar er is ook een ander iets. En dat heeft met mijn wandel te maken. Als ik kan zorgen dat Den Haag de wandelstad van Nederland wordt, er speelt eenzaamheid. Mensen willen mensen ontmoeten. Door mijn wandelen hoor je wat er in de stad speelt. Dus je bent een luisterend oor.
8: Mm-hmm.
7: En je brengt al die organisaties, al die wijken in verbinding. Ik heb vandaag was Valentijn.
8: Mm-hmm.
7: Heb ik met mijn hartenbaskotten bij een organisatie gedanst. Mm-hmm. Twee dansjes maar. Maar toen dacht ik, wauw, wat doet deze organisatie mooi mensen verbinden.
8: Mm-hmm.
7: Dus door mijn activiteiten kom ik zoveel mensen tegen, zoveel organisaties.
8: Mm-hmm.
7: Maar je merkt, als je in de politiek zit, heb je een stem. En die stem willen gebruiken van kijkorganisaties, eenzaamheid. Of mensen die problemen hebben. Van soms hebben mensen problemen omdat ze in de schulden zitten of ander soort problemen. En sommige mensen hebben helemaal geen problemen. Ze zijn multimiljonair, die wandelen ook met mij.
8: Mm-hmm.
7: Maar de samenleving verbinden. En dat wil ik door middel van mijn wandelingen gaan doen. Omdat ik daarin geloof. Onze vrouwen zijn soms bang om 's avonds te wandelen.
8: Yeah.
7: Omdat ze nagefloten worden of dat soort dingen. Niet goede straatverlichting. Trottoirs die niet goed zijn. Dat moet een keertje ophouden. En er moeten openbare toiletten of mogelijkheden. En als je in de politiek gaat, dan geloof ik erin dat je dan een gesprek of een motie kan indienen van ik vraag, geloof daarin, gaan jullie mij steunen?
8: Mm-hmm.
7: Maar ik heb een plek 22 en dat is helaas een plek waar ik voorkeurstemmen nodig heb. Dat betekent dat ik ongeveer, volgens mij is dat 1200 stemmen nodig heb om gekozen te worden.
8: Mm-hmm, ja. Mm-hmm. We gaan straks sowieso, voordat we afsluiten, in elk geval wel de luisteraars meegeven. Hè, welk nummer, welke partij. En ook voor het stemmen. Ik wil wel eerst weten. U komt Richard de Mos in Suriname tegen tijdens een werkbezoek. Wat maakt dat u overweegt om dan eigenlijk de politiek in te gaan? Wat gebeurt daar dan? Hè?
7: Zoals u weet, ik heb 12 jaar voor verschillende partijen campagne gevoerd met de gemeenteraad.
8: Ja.
7: Ik ging flyeren,
8: ja,
7: deur aan deur. Maar bij Richard heb ik de mogelijkheid gehad om een cursus te volgen.
8: Mm-hmm.
7: Ze leren jou om 1 minuut te spreken. Ze leren jou debatteren. Ze leren jou van alles. En bij Richard, ik ging hem volgen.
8: Ja.
7: Zoals u weet, Richard de Mos is helaas een tijdje geleden beschuldigd. Hij is nu vrijgesproken.
8: Ja.
7: En ik kan niet tegen onrecht.
8: Mm-hmm.
7: Vandaar dat ik de Gandhi-wandeling doe. Nelson Mandela, mm-hmm, Martin Luther. Dat zijn krachtige mensen die opkomen voor de gemeenschap.
8: Mm-hmm.
7: En ik ben toen hem gaan volgen. Ik dacht, ja, wat is de politiek soms vreed en onaardig? En dan ga je iemand volgen en dan denk je, hé, dit kan niet. En dan ontmoet je die persoon persoonlijk.
8: Mm-hmm.
7: En dan leer je de mens achter de politiekjes kennen. En toen dacht ik, wauw, deze man is heel relaxed. En wat mooi is,
8: mm-hmm,
7: hij is de enige persoon,
8: yeah,
7: van al die campagnes wat ik 12 jaar, mm-hmm, gedaan heb. Hij zei tegen mij, Frank, ik heb iemand als jou nodig, een verbinder heb ik in mijn partij nodig. En dat is ook uniek. Ik ben als Suriname, als jullie staan trots, dat ik van de partij benoemd ben tot de wandelambassadeur.
8: Mm-hmm.
7: Dat is toch een mooie titel voor een Hindustaanse man.
8: Ja, zeker. En dat zegt u zo mooi, meneer Kenhai, is de enige persoon die eigenlijk ook uw talenten ziet, hè? Wat u eigenlijk teweeg kan brengen. En dat geloof ik ook wel, hè? Dat iemand ziet dat en iemand geeft u ook de kans. En ik vind het ook heel mooi dat u daarvoor open staat en dat u dat ook toelaat. Ja, zeker.
7: Ja, ik vind het rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid.
8: Ja, ja, zeker.
7: Hij behandelt mij met de gelijke. Kijk. Je mag het weten, ik ben daarin open. Ik werk 38 bij het Nationaal Archief. Maar daar maak ik geen carrière mogelijkheid. Omdat mensen kijken niet naar talent, men kijkt naar functie. Oké, dat is jouw functie. That's it. Maar dat is de overheid. Overheid, dat is jouw ding. Maar dit soort mensen kijken naar, oh, deze jongen kan dat
8: kan
7: betekenen.
8: Meer brengen voor de stad. Ja. Precies.
7: En dan vragen ze niet naar je diploma. Ja. Dit. Ze kijken wat jij kan betekenen. En wat jij samen kan betekenen voor de geel-groene kleuren. Hè? Ja. Dat staat voor daarna. En u weet het. Hè? We hebben ook samen meegedaan met de carnaval. Hoe wij dingen met de muzikanten hebben ons gevraagd. We hebben meegedaan. De verbinding hè? Voor het eerst. Hoe mooi het was.
8: Ja. Ja, zeker. En ik vind het inderdaad ook heel mooi hè, dat u ook de kans krijgt om dit... Hè, dat iemand u ook ziet en u de kans geeft en dat u dit ook aanpakt. En dat u ook zelf... Hè, u zegt Nederland is een land vol met kansen en mogelijkheden. En ik vind het ook zo fijn. Ja, Nederland is een land vol met kansen en mogelijkheden. Maar wij als mensen moeten als de kansen zich voordoen... daar ook open voor staan. Hè? Dat doet u ik heel, heel mooi. En wat hoopt u te bereiken hiermee? Stel dat u... wordt straks... uw ambitie. Wat hoopt u daarmee te bereiken?
7: Nou, ik zal eerst een andere vraag. Kijk, u zei... Nederland is een kans.
8: Ja.
7: Ik heb een paar keer op Facebook een post gelezen... van aan de Indonesische mensen die het geschreven hebben. Van, ik zag mijn naam toevallen. Ja. Van Frank heeft... plek 22, ja, dat zijn verloren stemmen. En dat wil ik verdedigen. Waarom? Kijk, als je niet meedoet, zal je nooit een kans krijgen.
8: Heel goed.
7: Maar stel dat ik het niet red. 1, ik heb het gedurfd. Want wij moeten een keertje ophouden van dat wij bang zijn of niet durven of op zekerheid. We moeten gewoon meedoen. En stel dat ik het niet red. 1, heb ik mij ontwikkeld. Ik heb laten zien dat ik een plek heb geaccepteerd die niet verkiesbaar is. Maar ik wil ook een voorbeeld zijn van durf het aan. Ja. Nederland is een land waar je moet durven. En we moeten niet elkaar gaan van, hij mag geen kans zijn. Ja. Hij is geen politicus. Tuurlijk niet. Ik ben niet een geboren politicus. Maar wat ik wel van mijn moeder geleerd heb, de politiek moet liever. Kijk, mocht ik gekozen worden... en ze gaan daar tegen mij schreeuwen wat ze nu allemaal gaan doen... ga ik dat tegen hen zeggen van, kijk, dat accepteer ik niet. Want we moeten een voorbeeld zijn in Den Haag... dat we met respect en met liefde met elkaar omgaan. En ik geloof dat je veranderingen kunt brengen in de politiek. De Hindustanen die wij zijn, een zachtaardig, lief. Tuurlijk, je moet soms keihard zijn in de politiek... maar dat geschreeuw en dat... haat en nijd, dat moet toch een keertje ophouden, Rosita. Ja. Kinderen van ons kijken ernaar. Waar vind je het gek dat ze niet stemmen? Vind je het gek dat ze niet in de politici geloven?
8: Maar dat klopt hoor. En het klopt helemaal wat u zegt. Wij moeten ook even ophouden om inderdaad te zeggen... het is nummer 22, dus je maakt geen kans. Nee hoor, ik vind het juist heel stoer... En echt van lef zeggen. Maar ook, waarom is het niet mogelijk? U gelooft in kansen en mogelijkheden. Dus ik geloof ook dat het mogelijk is. Dus ik zou niet weten waarom niet. En het begint met een stap te zetten. En het durven en het gewoon gaan doen. En we gaan het zien. Hè? Dus, en als het zover is. Als het lukt. Wat gaat u als eerste doen?
7: Dan ga ik eerst natuurlijk... iedereen die mij dit heeft gegund, bedanken. Je weet natuurlijk nooit wie op jou gestemd heeft. Maar ik ga natuurlijk jou bedanken. En er hebben een paar mensen mij geappt. En van Frank, we steunen jou. En helaas is het ook zo dat, heb ik gemerkt, ik ben gewoon een normaal iemand met een normaal salaris. Ik ben wel achtergekomen, Rosita, dat als je de politiek in wil, dat je toch een beurs geld moet hebben. Want radiosprogramma's vragen geld. posters ontwerpen kosten geld. Mm-hmm. Heel veel dingen kosten geld.
8: Yeah.
7: En misschien moeten wij toch op den duur een soort platform gaan creëren.
8: Yeah.
7: Om als onze mensen de politiek in gaan, dat om we onbeslist gaan steunen.
8: Yeah.
7: Want weet je wat het is? Ik heb niet een paar duizenden euro's om mijn campagne te gaan voeren. Dus ik ga het op social media. Mm-hmm. Een paar dingetjes betaal ik uit mijn eigen zak.
8: Mm-hmm.
7: En dus dat is hem. En wat u zei van wat ik eerst ga doen als ik in de politiek ben, natuurlijk iedereen bedanken.
8: Mm-hmm.
7: En ik ga heel duidelijke afspraken met de partij maken. Van kijk, ik heb jullie gezegd. Wandelen is mijn gedeelte. Die organisaties, ondernemers, mensen verbinden. En ik wil gewoon met niks dingen gaan beloven. Van dat ga ik doen, dat ga ik doen. Ik wil heel dicht bij Frank blijven. De Frank die ik nu ben.
8: Mm-hmm.
7: Maar ik wil gewoon deuren openen voor mezelf. Mm-hmm. Maar ook voor anderen. Maar ik wil ook mensen die zoals mij zijn in de 60, 62, ik word 63. Te laten zien dat, tuurlijk. Je moet van je pensioen dromen en genieten. Maar wees ambitieus. Dus als ik het kan, mm-hmm. kunnen andere mensen ook. Ja. En wat ik eerst ga doen als ik gekozen ben, onze jongeren in het stadhuis uitnodigen en hun zeggen van kijk, als ik geweten had dat politiek zo leuk was, ik ben er nu pas achter gekomen mm-hmm. door Richard,
8: mm-hmm.
7: probeer daarin te. Het is natuurlijk niet een baan waar je een dikke salaris mee verdient, maar je kan wel iets betekenen. Voor jouw gemeenschap,
8: ja.
7: Maar voor heel Den Haag kan je iets betekenen. En we hebben het vaak dat wij niet zichtbaar zijn als hun die staan.

0: de 70, 80 plus, die luisteren naar de radio. Dus, ja, dus we hebben sommige organisaties, zoals radiozenders, nodig. En onze organisaties die die mensen ontvangen. En daar wil ik mij sterk voor maken. Dat onze mensen die ons hierheen gebracht hebben, ja, een mooi leven, waardig leven, een liefdevol leven. En niet achter de huisdeur eenzaam wegpiekeren. Nee, ja, we moeten die mensen, ja, naar buiten brengen. Ja. En het hoeft niet alleen met wandelen, maar gewoon leuke dingen doen met hen.
1: Ja. En hoe voert u op dit moment campagne? En wat is er nog meer nodig?
0: Nou, kijk, weet je wat is waar ik in geloof? Kijk, zoals je net zei, mm-hmm, mensen kennen mij, sommige mensen kennen mij, ik doe mijn dingen al. Mm-hmm. Ik heb niet het budget om overal grote posters te hangen. Mm-hmm. Ik doe het op mijn Facebook, mijn LinkedIn. Ja. Ik ben blij dat u mij interviewt en ik hoop dat mensen, als ze een idee hebben, zeggen, hey Frank, ik kan een filmpje van je maken of dit. Mm. Ik wil het op een manier doen zoals ik ben. Ja. Heel simpel, maar wel doeltreffend. En enige hoop voor mij is, want niet al mijn ouderen zitten op social media, mm, dat ze weten dat ik verkiesbaar. En dat is mijn diepste wens van, hoe kan ik die mensen bereiken? En ik hoop door middel van deze uitzending, ja, hoop dat meer radiostations mij gunnen. En dat die radiostations wel nadenken van, ik heb het budget niet. Ik kan het niet aftrekken van de belasting. Mm-hmm. Maar ik heb wel een ambitie en gun het mij. Weet je? Ja. Dit is geen belang dat ik rijk van word. Mm-hmm. Dat is iets die dienstbaar zijn. En dat is, maar het kost wel een paar minuten of een half uurtje een uitzending. Ja.
1: Ja. En ga ik even vragen. Hoe ziet Den Haag er straks uit met de heer Kanhai als raadslid of een andere functie in de gemeente? Ja, als je kijkt over een paar jaar, wat is er dan gerealiseerd? Wat hebben wij, hoe ziet Den Haag eruit? Ja,
0: kijk, natuurlijk, je moet dan andere mensen, dus andere raadsleden en andere partijen mee hebben, mm-hmm, als je ideeën hebt. Mm-hmm. Maar wat ik wel ga doen, dat vechten voor mijn generatie, dat zijn de 60-plussers, want gezondheid is belangrijk. Ik heb net een onderzoek gelezen dat 400.000 mensen verborgen diabetes hebben, ze weten dat, mm-hmm, niet. De leven van de kwaliteit van de mensen moet verbeterd worden. Maar onze mensen weten ook niet soms wat voor mogelijkheden zij kunnen krijgen. Soms financieel dit. Ze weten sommige dingen niet. En ik wil meer van hen in contact brengen. Dus de burger in contact brengen met de politiek. En ik wil dat ze dan, mocht ik raadslid worden, wil ik ze gewoon, want je krijgt daarboven een ruimte, mm-hmm, wil ik ze uitnodigen in groepjes om koffie met mij te drinken en het gesprek met mij. Van Frank, dit speelt het. Je kan niet alles oplossen, mm-hmm, maar je kan misschien wel hen verwijzen van, hey, als je nou naar die organisatie gaat of die persoon spreekt, maar ik kan niet grote problemen oplossen, maar ik wil wel een luisterend oor zijn en diep uit mijn hart wel aan de slag gaan. Want dat doe ik niet met mijn wandelingen ook. Mm-hmm. Want ik heb bijvoorbeeld een Afrikaanse man gehad, die kwam wandelen en die had problemen met zijn HTM-pas. Mm-hmm. En met FFV. Hij kon er niet afzeggen. Hij wist niet hoe het moet. Los je het probleem voor hem op door twee telefoontjes, is die man vrolijk. Dus soms zijn er kleine problemen die je er voor mensen
1: gelukkig
0: kan.
1: Ja, precies.
0: Dus zo'n politici wil ik zijn. Mm-hmm. Ik wil gewoon dicht bij de mensen zijn. Ja.
1: Nou, dit klinkt heel goed, meneer Kanhai. Kijk, dan moet u nu gaan vertellen, waar moeten straks de mensen op stemmen, welk nummer en dat soort zaken.
0: Frank Kanhai, lijst nummer 1, Hart voor Den Haag, plek 22. Mm-hmm. En dan maakt u mij gelukkig. En ik beloof u, dat ik mijn uiterste best ga doen. Ik ga niet beloven dat en dat ga ik doen. Maar als u mij kent, ik heb een gedrevenheid en ik wil de samenleving verbinden. En nogmaals, niet alleen voor Hindustanen, maar de Hindustan die in mij zit, die sewa, die dienstbaarheid is voor iedereen. Mm-hmm. En tuurlijk, ik zal nooit vergeten waar ik vandaan kom. En dat zal natuurlijk, die mensen heb ik heel lief, maar ik heb iedereen lief. Maakt niet uit welke afkomst je hebt.
1: Ja,
0: en dat is mijn verhaal.
1: En even kijken hoor. Wie zijn uw concurrenten? Weet u dat?
0: Nee, want waar ik in geloof, mm-hmm, kijk, als ik een post

0: dus dan zeg ik, ik wens alle kandidaten succes. Okay. En toen dacht ik, stel ik, we alle kandidaten voor Hart voor Den Haag succes wens. Nee, toen dacht ik, nee.
1: Iedereen.
0: Ik wens iedereen succes. En maar dat meen ik ook.
1: Ja, want, ja.
0: Kijk, we zijn er met heel veel Surinaamse kandidaten.
1: Mm.
0: Ik bedraad, hoe mooi zou het zijn als we allemaal gekozen worden. Want hoe meer mensen van ons binnenkomen, mm-hmm. stel dat die ander bij een andere partij is en heeft een hele goede motie ingediend over iets wat voor mijn gemeenschap belangrijk is,
1: mm-hmm.
0: dan kan ik zeggen, weet je wat, ik steun het. Dus hoe meer van onze mensen binnenkomen, hoe meer stemrecht je hebt. Van, oké, ik steun het. Want wat ik merk, die praat met die niet, die praat met die niet, omdat mm-hmm. ze privéproblemen hebben.
1: Mm-hmm.
0: En privéproblemen moet je thuis laten. En als je de politiek in gaat, moet je geen privéproblemen, mag dat niet een hoofdrol zijn.
1: Mm-hmm.
0: En gelukkig zal ik dat niet hebben, want al die andere Hindustanen of Surinamers die meedoen, die ken ik en die kennen mij. En je moet elkaar verbinden en versterken. En concurrentie, ja, nee, daar geloof ik niet in. Want iedereen doet op zijn manier zijn best. En ik gun het een ander ook. En dat meen ik hoor.
1: Mm-hmm.
0: Ik gun het een ander ook. Want stel dat ik het niet red, dan heeft die ander zijn beter best gedaan. En misschien komt het wel voor mij over 4 jaar. Want dan heb ik misschien wel een betere verkiesbare plek.
1: Mm-hmm.
0: Dus je weet het niet.
1: Ja,
0: nee.
1: Nou, dat zegt u inderdaad heel mooi, hè? En ik gun het iedereen. En met wie, zou u straks willen samenwerken in Den Haag? Wat heeft de voorkeur?
0: Met welke partijen bedoelt u?
1: Ja, ja.
0: Tuurlijk. Kijk, die dromen wat ik heb, mm-hmm. de wandelstad van Nederland worden, gezondheid, eenzaamheid, opkomen voor onze ouders, hè, dus onze ouderen,
1: mm-hmm.
0: daar kan toch geen enkele partij tegen zijn. En
1: mm-hmm.
0: Andere onderwerpen zijn heel moeilijk, heel discutabel. Maar waar ik voor ga vechten en waarvoor ik sta, ik denk niet dat er een partij zal zijn die dat tegen zal zijn. En weet je wat het is? Met politiek is altijd heel moeilijk. Ze draaien eromheen. Die mm-hmm. wil met die niet werken, die wil met die mm-hmm. niet. Kijk, ik zou. Ja, de tijd zal het leren. Het is gewoon moeilijk. Maar ik ben een verbinder. Dus mm-hmm. een verbinder zal altijd proberen om die verbinding te maken.
1: Ja.
0: Tenzij die partij racistisch is, hè? Dan niet, hè? Een racistische partij.
1: Ja, dat
0: niet.
1: Mag niet, hè?
0: Nee. Weet je of die heel, heel eng denkt, maar mm-hmm. Nee.
1: Nee, laten we hopen dat die er niet bij zit. En dan is het, hè? Hoeveel stemmen heeft u nodig om in die gemeenteraad te komen?
0: Ja, de ene is een gang van de kiesdrempel.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik denk als 1200 zoiets, dan moet het wel veilig zijn. Zo is 12, 1300. Ja.
1: Ja. Nou, heel erg. Ja, nou ja, dat klinkt als... ik wil bijna zeggen, dat klinkt als heel mogelijk. En heel eerlijk. Wat verwacht u van de luisteraars?
0: Dat is het één. Mij gunnen. En van de luisteraars die niet stemmen, denk ik. Maar weet je wat? Als je toch je stembiljet niet opent, gunt u mij dat. En kunt u mij vertrouwen? Want helaas stemmen heel veel mensen niet.
1: Mm-hmm.
0: Geef mij die kans. En de tijd zal leren of ik je vertrouwen heb. Of ik betrouwbaar ben. En in die 4 jaar kunnen ze mij over 4 jaar mij afrekenen.
1: Maar, ja, u zegt ook ga stemmen.
0: Ja, ga stemmen. En,
1: ja,
0: tuurlijk.
1: En stem het liefst voor Frankenhaar.
0: Nummer 22 lijst. Een Hart voor Den Haag. En ik zou daar heel blij mee zijn. En ja.
1: En daarmee kunnen ze u helpen. Ja.
0: Ja, ja.
1: Ja. Ja, beste luisteraars, wat kan ik zeggen? En als ik het verhaal van de heer Kanaai hoor, hè, Den Haag, een wandelstad van Nederland. Preventie, eenzaamheid, een gezond Nederland, luisterend oor tijdens de wandelingen, door activiteiten, mensen ontmoeten. Hij wil zijn stem gebruiken in de politiek om het verschil te maken, beste luisteraars. En Hij wil de samenleving met elkaar verbinden, met de politiek verbinden. En politiek maakt het mogelijk voor hem. En daarom is hij de politiek, wil hij de politiek ingaan om in elk geval die stem verder te brengen. Zijn stem verder te brengen, maar ook uw stem verder te brengen. Ja, gezonder, fitter en iedereen in beweging. Sewa en dienstbaarheid voor de gemeente Den Haag. Ik zou niet weten wat ik hier nog meer aan toe te voegen heb, meneer Kanhai. Heeft u nog iets wat ik gemist heb of wat u nog wilt toevoegen?
0: Nee, ik denk gewoon, kijk, ik ben natuurlijk in de staan, ik ben in de staans opgevoed. Mm-hmm. Ik ben straks 63. Wij zijn opgevoed met Sewa, dienstbaar zijn, liefde, omkijken naar het andere, mm-hmm. respectvol, niet schreeuwen tegen anderen, niet gemeen zijn. Als we dat soort dingen wat wij in onze geloof en onze opvoeding van huis hebben meegekregen, wat u laatst ook bij Amare zei, mm-hmm. de liefde die wij in Suriname hebben. Als ik dat mee kan nemen naar de politiek die mm-hmm. nu aan het verharden is, mm-hmm. dan hebben wij toch een mooie voorbeeld gegeven in de politiek van kijk, dat is de kracht van diversiteit, ja. dat is de kracht van migranten, van politiek moet liever en vriendelijker worden en niet dat geschreeuw en dat gehaard, want Den Haag verdient om met elkaar mooi te leven en daar ga ik voor, weet je, ik ben blij dat ik en trots dat ik van een Indiaanse afkomst ben en mijn opvoeding heb gehad,
1: ja.
0: van dienstbaar zijn en liefdevol zijn,
1: ja.
0: en dat wil ik de politiek meegeven.
1: Nou, mooi. Nou, meneer Kanhai, ik wil u ontzettend bedanken voor dit gesprek. Namens Radio Vahon en de luisteraars en ook namens mij. Ontzettend bedankt en ik wens u heel veel succes. En kom gewoon even, voordat de verkiezingen er zijn, nog een keer terug. En neem ons mee in de voortgang van uw campagne.
0: Ja, met mijn campagne staat op mijn verjaardagswandeling.
1: Mm-hmm.
0: Dat is zondag. Volgende week zondag 22 februari
1: mm-hmm.
0: bij Ivan Plaza zijn mensen vanaf 1 uur welkom. En dan vier ik mijn 63e verjaardag door middel van een kleine mini-wandeling en een samen zijn. En dat doe ik elke jaar en dat zal ik altijd doen om mensen te bedanken die met mij samen zijn of die ik ken. Op een kleine, ja, op een leuke manier samen zijn.
1: Nou, leuk. Nou, dankjewel. En ontzettend dank voor dit gesprek.
0: Ja, en ik wil u bedanken dat u mij deze kans heeft gegeven. En ik hoop dat andere radiostations uw voorbeeld nemen en mij het gunnen. En mij geen dikke rekening sturen.
1: Nou, graag gedaan, meneer Kanhai.
0: Ja, dankjewel. Want we moeten elkaar gunnen, hè?
1: Uiteraard, uiteraard.
0: Nou, dankjewel. Fijne dag, luisteraars. Dag.
1: Dag, dag.
2: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
3: U luistert naar Hindustani Radio. Radio Vahon.
4: Digitale radio. VahonFM.nl.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: Wingtech heeft in China een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse chipfabrikant Nexperia en een aantal bestuurders. Nexperia is een dochterbedrijf van Wingtech, maar de ondernemingen zijn sinds vorig jaar verwikkeld in een flinke ruzie over de controle van de chipmaker, waar ook een verlies mee is gemoeid van 1 miljard euro. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. En dan het weer. Ook vanavond nog een aardige tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En ook morgen een zonnig en behoorlijk warme dag. Temperaturen tussen de 24 en 30 graden.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
7: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. Aap jaiye, hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप डायल कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-36-52-47 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Fahon Hindustani Radio.

Ja, beste luisteraars. Ja, zoals ik zei, hè, en ik ga naar de afsluiting. Ja, beste luisteraars. Ik ben Rosita Kirjasing en u heeft kunnen luisteren naar Fahon Hindustani Radio Rani Kikahani. Beste luisteraars, in de afgelopen 2 uur hebben we een hele mooie programma met elkaar gemaakt. En het kan zo zijn dat jullie vragen hebben of opmerkingen, dan mag je dat mailen naar info@fahonfm.nl. Ik hoop dat ook u, net als ik, de uitzending als nuttig en fijn heeft ervaren. Hij zal worden herhaald volgende week sowieso, denk ik. Als u inderdaad vragen heeft of opmerkingen, dan mailt u dan. Volgende week of de week erop, dan gaan we verder met actualiteiten. En is er altijd weer aandacht voor Hindustaanse cultuur, traditie en en Rani Ki Kahani uiteraard. Het verhaal van de vrouw en het verhaal waarin en de vrouw en haar verhaal centraal staat. Dus daar houden we gewoon aan vast. Heeft u een mooi voorstel, dan zou ik zeggen, mail die gewoon. Nogmaals dank, beste luisteraars, dat u de tijd heeft genomen om te luisteren. Dit was Rosita Kirjasing op onze eigen Haagse Fahon Hindustani Radio. Sajjino, Aapke Shukriya, Ram Ram, Goedavis Namaskar. Nou, ik zou zeggen, een hele fijne dag. Heel veel plezier en heel veel gezelligheid met elkaar. Geniet ervan. Geniet van jezelf. Geniet van elkaar. En tot volgende week. Dit was Rosita Kirjasing met Primetime. Rani Ki Kahani op Fahon Hindustani Radio, beste luisteraars.

0: Vahon Hindustani Radio.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahon.
5: Digitale radio, FahonFM.nl.
6: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
7: Wingtech heeft in China een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse chipfabrikant Nexperia en een aantal bestuurders. Nexperia is een dochterbedrijf van Wingtech, maar de ondernemingen zijn sinds vorig jaar verwikkeld in een flinke ruzie over de controle van de chipmaker, waar ook een verlies mee is gemoeid van 1 miljard euro. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. En dan het weer. Ook vanavond nog een aardige tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En ook morgen een zonnig en behoorlijk warme dag. Temperaturen tussen de 24 en 30 graden.
6: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47. Den Haag heeft het Binnenhof. De Hofwijver. Het Vredespaleis. En je eigen Fahon Hindustani Radio.

0: और जादू है और जादू फिल्म यानी कि यार नई खतक का रोमांटिक सॉन्ग यहाँ से हम आप लोग को सुनाए हैं।
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: Wingtech heeft in China een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse chipfabrikant Nexperia en een aantal bestuurders. Nexperia is een dochterbedrijf van Wingtech, maar de ondernemingen zijn sinds vorig jaar verwikkeld in een flinke ruzie over de controle van de chipmaker, waar ook een verlies mee is gemoeid van 1 miljard euro. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. En dan het weer. Ook vanavond nog een aardige tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En ook morgen een zonnig en behoorlijk warme dag. Temperaturen tussen de 24 en 30 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47. Muziek en...

0: vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Wingtech heeft in China een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse chipfabrikant Nexperia en een aantal bestuurders. Nexperia is een dochterbedrijf van Wingtech, maar de ondernemingen zijn sinds vorig jaar verwikkeld in een flinke ruzie over de controle van de chipmaker, waar ook een verlies mee is gemoeid van 1 miljard euro. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. En dan het weer. Ook vanavond nog een aardige tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En ook morgen een zonnig en behoorlijk warme dag. Temperaturen tussen de 24 en 30 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: और तुझको मेरा प्यार पुकारे, फिल्म के नाम है गुमराह। आशा भोसले महेंद्र कपूर का ये गाना है और म्यूजिक दिए थे रफी साहब ने। फिल्म का नाम था गुमराह। फनीकत होंद द्रियन शास्त्री जिस फिल्म में काम किया, सुनील दत्त, माला सिन्हा। और दोस्तों और ये प्यार भरी गीतों का बाहर सॉन्ग हम आपको सुनाया है।
1: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
2: Advocaat en kantoor aan het raam zoet wakalet ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: Wingtech heeft in China een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse chipfabrikant Nexperia en een aantal bestuurders. Nexperia is een dochterbedrijf van Wingtech, maar de ondernemingen zijn sinds vorig jaar verwikkeld in een flinke ruzie over de controle van de chipmaker, waar ook een verlies mee is gemoeid van 1 miljard euro. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. En dan het weer. Ook vanavond nog een aardige tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En ook morgen een zonnig en behoorlijk warme dag. Temperaturen tussen de 24 en 30 graden.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio. En bel met de afdeling sales.

0: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, और टेलीफोन नंबर 0736232347। Of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 0703652247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: Wingtech heeft in China een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse chipfabrikant Nexperia en een aantal bestuurders. Nexperia is een dochterbedrijf van Wingtech, maar de ondernemingen zijn sinds vorig jaar verwikkeld in een flinke ruzie over de controle van de chipmaker, waar ook een verlies mee is gemoeid van 1 miljard euro. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. En dan het weer. Ook vanavond nog een aardige tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En ook morgen een zonnig en behoorlijk warme dag. Temperaturen tussen de 24 en 30 graden.
1: En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.